0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Ja! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Ja! Hij gaat lekker.
4: Hoppa!
2: Veronica.

0: met het nieuws. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Er lijkt geen oplossing te komen voor de problemen met de WIA-uitkering. Het gaat jaren duren om het systeem weer te laten werken, schrijft de Telegraaf. De regeling wordt nu omschreven als een bureaucratisch moeras. Aan het eind van het jaar zijn er bijna 1 miljoen arbeidsongeschikten. Bijna net zoveel als in de oude WAO. Onder het puin in Amsterdam-Osdorp is niemand meer gevonden. Er wordt sinds gisteravond ook niet meer gezocht naar slachtoffers. Donderdagavond stortte een deel van een sportschool in na een zware explosie. Zo'n 400 mensen die in de flat ernaast wonen moesten hun huis uit. Zij kunnen nog steeds niet terug naar huis. Duitsland wil de Bondsdag in Berlijn beter beveiligen tegen drone-aanvallen. Dat zou nodig zijn omdat ze steeds vaker worden gezien bij kritische infrastructuur. Het gebouw waar het Duitse parlement zit is een serieus doelwit. Dat zou blijken uit een brief aan de voorzitter van de Bondsdag die een Duitse krant heeft gezien. En Italië is boos op FIFA-baas Gianni Infantino. In een interview op de Braziliaanse tv ging het over de mislukte WK-kwalificatie van Italië. Zelfs nu er meer landen meedoen dan ooit. Infantino zei dat de kansen van Italië misschien groter zijn als er 64 landen meedoen of 228. Maar zoveel landen zijn niet eens aangesloten bij de FIFA. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is er kans op een bui en ook overdag kan het regenen. In de middag is er plaatselijk wel wat ruimte voor de zon. Het wordt 18 graden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De inzameling na het dodelijke ongeluk met een schoolklas in Zeeuws-Vlaanderen donderdag heeft al ruim €120.000 opgeleverd. Drie kinderen en een volwassene kwamen om nadat ze werden aangereden door een auto. De bestuurder is aangehouden. Het ingezamelde geld is bedoeld om de uitvaart van de slachtoffers te betalen. In de Italiaanse Alpen zijn drie bergbeklimmers overleden. Twee van hen waren Italiaans, van de derde is niet bekend waar hij vandaan komt. Ze werden gevonden op ruim 3,5 kilometer hoogte op een berg in het noordwesten van Italië. Volgens Italiaanse media zijn ze een paar honderd meter naar beneden gevallen. Amerika heeft meerdere Iraanse drones uit de lucht geschoten die onderweg waren naar de straat van Hormuz. President Trump waarschuwde Iran gisteren nog om dat niet meer te doen. Het zou de vredesgesprekken tussen beide landen kunnen schaden. Bemiddelaar Pakistan zei gisteren nog dat een akkoord heel dichtbij was. En Curaçao komt in het wereldrecordboek te staan en daar krijgt het een officieel certificaat voor. Curaçao is het kleinste land dat ooit heeft meegedaan op een WK, gemeten naar het aantal inwoners en oppervlakte. IJsland was de vorige recordhouder. Het certificaat wordt morgen uitgereikt in Houston voor de

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De landmacht gaat oefenen om Russische krijgsgevangenen op te vangen. Een hoge generaal zegt tegen het AD dat het geen gevangenis wordt, maar dat krijgsgevangenen een verblijf krijgen zoals ook Nederlandse militairen hebben. Er is meer dan 30 jaar niet op geoefend, maar nu de oorlogsdreiging toeneemt, vindt Defensie het weer nodig. De baas van een Venezolaanse bende is gedood door Amerika, Nino Guerrero. Dat gebeurde volgens president Trump met een snelle en dodelijke militaire aanval met hulp van Venezuela. Het gaat om de leider van Tren de Aragua, dat volgens Trump wordt gezien als een van de meest bloeddorstige terroristische organisaties op aarde. Iran frustreert de vredesgesprekken met Amerika door drones naar de straat van Hormuz te sturen. Die moeten schepen aanvallen die door de zeestraat varen. Amerika heeft de drones uit de lucht geschoten en zegt dat de scheepvaart er geen last van had. Die gaat gewoon door. President Trump had Iran gewaarschuwd om geen drones meer te sturen. En in het Zuid-Hollandse Numansdorp moeten oranje WK-vlaggetjes worden weggehaald omdat vuilniswagens er niet onderdoor kunnen.

0: Mensen die in de flat ernaast wonen moesten hun huis uit. Zij kunnen nog steeds niet terug. De groep asielzoekers die niet in Ter Apel kon slapen was vannacht bijna twee keer zo groot als een nacht eerder. Ruim 100 mensen werden naar het Drentse plaatsje De Wijk gebracht, vlakbij Meppel. Maar voor 20 mensen was ook daar geen plek. Zij moesten in Zwolle slapen. Vanochtend gaat iedereen weer terug naar Ter Apel. Er lijkt nog geen oplossing te komen voor de problemen met de WIA-uitkering. Het gaat nog jaren duren om het systeem weer goed te laten werken, schrijft de Telegraaf. De WIA wordt nu omschreven als een bureaucratisch moeras. Aan het eind van het jaar zijn er bijna 1 miljoen arbeidsongeschikten. Bijna net zoveel als in de oude WAO. En Amerika heeft op het WK voetbal overtuigend gewonnen van Paraguay. In Los Angeles werd het 4-1. De wedstrijd had veel eredivisie-invloeden met PSV'er Serginho Dest in de basis en Ricardo Pepi als invaller bij Amerika. En ook scheidsrechter Danny Makkely. Gisteravond speelde Canada met 1-1 gelijk tegen Bosnië en Herzegovina. Het Veronica Weer van Weer Online. Er is vooral in het noorden en oosten kans op een bui. Vanmiddag is er plaatselijk wel wat ruimte voor de zon. Het wordt 18 graden. Morgen iets minder regen en dan opnieuw een graad of 18.
1: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Jumbo.
2: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Bramen of frambozen. 125 gram voor maar 1,99. En ook fijn, een fleurige bos Bella Rose voor maar 6 euro. Een fijne voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
1: Super zaterdag bij Jumbo. 20% korting op bijna alles. Jumbo helpt.
3: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Jij bent mijn kampioen.
1: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Het is zaterdag, dus met volle bak naar Fomar. Want elke zaterdag scoor je 1 kilo melk aan yoghurt Griekse stijl voor maar 1,49.
10: Fomar, voordeel markt. Fomar, voordeel markt.
8: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
11: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
12: Oranje fans opgelet. KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
13: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
14: Kippie.
15: Ik wil als dino.
16: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen dit weekend, bij besteding 35 euro, krijg je één gratis pakje emblema extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
5: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Dit WK mis je niets op SBSS. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
3: Ik denk dat ze niet eens groepsfase overleven.
4: Wordt best lastig.
2: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
5: Worden wel wereldkampioen.
6: Ja, tuurlijk.
2: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
7: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot, te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.

Nog maar heel even. En dan begint het WK voetbal. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
1: Hey, bedankt.
2: Merci.
3: Thanks.
0: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Pak je koffers maar vast in. Want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
5: Hoe?
4: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3.000. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
9: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
10: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
8: Ook bij Plus, Chio Chips 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
12: De Holland & Barrett dagen zijn begonnen. Dit is onze grootste sale van het jaar. Verwen jezelf met kortingen tot wel 70%. Mis het niet. Voorwaarden van toepassing.
13: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
14: Boost yourself.
15: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
16: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
17: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
18: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
19: We denken na over een koophuis.
20: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
19: Bart, met die loopgroep?
20: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
21: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
22: Goedemorgen!
23: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
24: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
25: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd... dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
26: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
27: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 7 uur.
28: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De zoekactie naar slachtoffers onder het puin in Amsterdam-Osdorp heeft niks opgeleverd en is dan ook stopgezet. Er was donderdagnacht een explosie. Het onderzoek naar de oorzaak gaat straks verder. De 400 bewoners van de flat naast de sportschool kunnen nog niet terug. Er is nog geen stroom. Amerika heeft vannacht meerdere Iraanse drones neergeschoten, zegt het leger op X. De drones zouden op weg zijn naar de straat van Hormuz om schepen aan te vallen. President Trump had juist gewaarschuwd om te stoppen met de droneaanvallen. Het is een tegenvaller in het vredesproces. In Amerika is geruzie over informatieborden in nationale parken. Er staat informatie op over slavernij, klimaatverandering en de oorspronkelijke bewoners van de gebieden. De regering Trump heeft ze weggehaald, maar van een rechter moeten ze worden teruggezet. De regering weigert en noemt de rechter een linkse activist. En Amerika heeft zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal gewonnen met 4-1 van Paraguay. Onder andere oud-PSV'ers Dest en Pepi speelden mee. Scheidsrechter was Danny Makkely. Gisteravond eindigde Canada tegen Bosnië en Herzegovina in een 1-1 gelijk spel. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanochtend een mix van wolken, opklaringen en enkele buien, vooral in het noorden en oosten. Vanmiddag in het zuiden en westen droog met ook geregeld zon en het wordt 16 tot 19 graden.
0: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
1: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
2: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en

0: vertoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het. Luister.

Radio Veronica, Bryan Adams, goedemorgen. Hij schreef deze plaat in de tijd dat platenmaatschappijen hem te rauw vonden voor de Amerikaanse markt. Ja, juist dat schuurpapierstemgeluid werd zijn handelsmerk natuurlijk. Dit is Veronica, welkom. Zaterdagochtend vroeg, Bryan Adams trouwens, die van de week in Toronto. Want ja, blijft natuurlijk een Canadese zanger en ook zij hosten het WK. Hij heeft daar een soort openingsceremonie in Toronto gedaan. En even kijken of hij nog een beetje goed bij stem is, Bryan Adams. Hij deed daar The Summer of 69 live. Even kijken hoor. Nou, komt door de keuring hoor, op zijn leeftijd. Goedemorgen, Veronica. Marieke uit Woerden stuurt. Ik zit al om 7:15 al aan de cappuccino in de tuin. Mijn buurman is het gras al aan het baaien. Ik haat hem nu een beetje. Nou ja, ook, het is ook zijn zaterdag natuurlijk. Dit is Veronica, nu David Guetta.

Motown Reds bij Veronica en I Don't Like Mondays. Nou, dat komt mooi uit, want zaterdagmorgen is eigenlijk een soort belastingvrije zone. Hè? Niemand verwacht iets van je als je nu op de bank ligt bij je ontspannen. Als je nu de ramen lapt, ben je productief, weet je, als je aan het werk bent. Maar als je in bed ligt, ben je nog verstandig.

0: Veronica, de beste muziek aller tijden. Ook lekker in het weekend. Ferry, die is even een dagje vrij. Mijn naam is Nick van den Brugge. Ook in te zetten op weekenddagen. En straks nog Pink hier, What About Us. De ultieme wakkerwordplaat in mijn ogen. Eye of the Tiger komt eraan.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: nog last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
2: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
1: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
5: Oh nee, een teek. Met Atap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Atap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Atap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
6: Atap.
5: Atap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje. Voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Een typische Nederlandse zaterdag. Goedemorgen trouwens, Max van Zonnewolken vandaag. Lokaal een lichte bui, maar zeker niet de hele dag nat. Middagtemperaturen vandaag tussen de 18 en de 21 graden. Prima weer om, erop uit te gaan. Zolang die paraplu ergens erbij stopt, komt het wel goed vandaan.
12: Niek van der Bruggen.
11: Dit is weer ook de beste muziek aller tijden op je vroege zaterdagochtend. Fijn dat je er al zo vroeg bij bent. De early birds catch the worms, zeggen ze wel eens. Zometeen hier nog Pink, What About Us. Ook Survivor. Just tell me.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Yeah! Hij gaat lekker.

Wel zo'n plaat, die Virgil van Dijk misschien nu. Of, wat zullen ze luisteren, de spelers ook? Dat je echt denkt van... ja, dat is volgens mij heel veel. Volgens mij willen wij dan niet weten wat zij luisteren voor de wedstrijd. Dat je denkt, ja, als je dat luistert, dan ga je ook geen wedstrijd winnen. Ik heb hier bijvoorbeeld iets van de iPod van Virgil van Dijk. Zou wat zijn ook, hè? Ah, joh. If it gets you going... Goedemorgen, dit is Radio Veronica in het weekend. Fijn dat je erbij bent al zo vroeg. Met de beste muziek aller tijden. Wat goede platen onderweg ook. Zometeen John Mayer.

Mayer, Waiting on the World to Change. Hij schreef het nummer uit frustratie over zijn eigen generatie. Hij vond dat jongeren alles zagen wat misging, maar zich tegelijkertijd machteloos voelden om er iets aan te veranderen. Ja, dan is wachten de enige optie. Veel mensen denken dat dit een Springsteen classic is. Het origineel werd geschreven door Jimmy Cliff. Bruce speelde hem zo vaak dat het zijn eigen nummer werd. Ja, oké. Okay. Als je maar vaak genoeg bij de buurvrouw langs gaat. Ja, op een gegeven moment. Nou ja, misschien niet de beste vergelijking. Ze noemen niet voor niks de Bos natuurlijk. Wat een fantastische versie is dit. Trapped Live bij Veronica.

0: Nu bij Leenbakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag in Site Oranje.
3: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase
4: dat wordt best lastig.
2: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
5: We worden wel wereldkampioen.
6: Ja,
2: beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Deze zaterdag, super zaterdag, 20% korting bij Hubo.
8: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
9: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
8: Zo geregeld. 123inkt.nl.
7: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
11: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
11: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Nog maar heel even en dan begint het WK voetbal.
14: Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: Hoe?
1: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
2: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. We gaan.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
8: Oranje. Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
9: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
10: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 8 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De geldhulp voor mensen in armoede verschilt sterk per gemeente, melden Brabantse kranten. Het scheelt soms wel €2500 per jaar. Critici noemen het een soort postcode-loterij. Ze vinden het schrijnend en willen dat de armoedehulp landelijk wordt geregeld. Er zijn geen slachtoffers gevonden onder het puin van de flat in Amsterdam, waar donderdagnacht een explosie was. Dat betekent dat er geen doden zijn, wel 2 zwaar gewonden. De zoekactie is nu gestopt. Het onderzoek naar de oorzaak gaat wel door. Volgens onbevestigde berichten lagen er explosieven in een kelderbox. Aan de kust bij Sydney in Australië is een vrouw aangevallen door een haai. Ze was bij het strand van Coogee gaan zwemmen.

0: ook voor blauw.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Pak je koffers maar vast in. Want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
3: Hoe?
2: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
4: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
5: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
6: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl. Pas je eind.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
2: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
3: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.

Taylor Swift bij Radio Veronica op de vroege zaterdagochtend. Lekker hoor, dat je Veronica al hebt aanstaan. Vanavond trouwens, leuk, komt Douwe Bob bij Frank van der Lende. Nou, daar is veel over te doen natuurlijk. En dat levert altijd gegarandeerd weer een paar leuke uitspraken op als Douwe langskomt. Ik kan veel van hem vinden, maar saai is het niet als hij er is. Vanavond dus, vanaf 6 uur, live club met Frank van der Lende. Ik krijg al appjes binnen. Koen uit Hoofddorp die zegt, hey Nick, goedemorgen. Wat leuk dat jij er nu een keer zit. Ja, ik val een beetje in nu op dit moment. Hij zegt, ik ben naar de sportschool gereden. Dat vind ik eigenlijk ook een vorm van beweging. Ben ik het compleet bij eens, Koen. Draai maar weer op. Ilse uit Enschede die zegt, mijn vriend zei dat hij vandaag niks ging doen. Hij heeft daar inmiddels een complete dagtaak van gemaakt. Ja, morgen speelt Oranje ook, hè? Dus misschien is hij zich een beetje aan het inlezen. Wouter en Frank die komen morgen ook uit ons WK-café in Breda. Dat wordt ontzettend leuk. Vandaar begint ook de zoektocht naar dat ene oranje shirt wat je ergens nog boven op zolder had liggen. En dat je sinds het vorige toernooi achter een kerstdoos hebt gepropt waarschijnlijk. Hij ruikt nog naar bier. Je hebt nog precies 24 uur om hem te wachten.

met Damiano David. Ja, lang. Is dat, klinkt ver weg dat hij ooit in Maneskin zat zo, hè? Goedemorgen, dit is Radio Veronica. Dit is de ochtendshow voor de zaterdag. Ferry, die is even... Ja, wat is die doen eigenlijk? Daar heb ik helemaal geen contact over gehad. Ik denk dat hij even iets belangrijks had of zo. Ik ben Nick, goedemorgen. Fijn dat je erbij bent. Sander uit opstuurt. Wij zijn onderweg naar mijn schoonmoeder. Zij denkt dat het gezellig wordt. Wij zien het meer als een maatschappelijke verplichting. Ik merk wel op zaterdagochtend, ik weet niet wat Ferry had te doen. Mensen zijn wel eerlijk. Kevin uit Amersfoort, die zegt... ik moet om 8:45 al op de parkeerplaats de Stoms zijn langs de A1. Als je me een paar jaar geleden had verteld dat dit geluk was... dan had ik je uitgelachen. En Anita uit Horen stuurt... mijn vriend zei dat we vandaag spontaan een stukje gingen rijden. We zitten op dit moment in België te luisteren naar Radio Veronica. Ik zie dat mensen ook druk zijn met Oranje. Patrick uit Arnhem die stuurt... ik ben onderweg, Niek. Goedemorgen. Naar de supermarkt voor wat chips. Mijn vrouw zegt dat ik overdrijf. Ja, ik weet het niet. Je moet gewoon die kast hebben vol janken, toch? Met allemaal lekkere dingen. Ik bedoel, de avond kan lang worden. En je moet je waarschijnlijk ook misschien wel heel veel verdriet... Nee, daar gaan we voor het positieve uit. Maar zorg maar dat je wat in huis hebt. Drank of chips, het maakt niet uit. Alive and kicking. Goedemorgen. Dit is Veronica. Simple Minds.

0: Dit is Veronica met ook de beste muziek alle tijden in je weekend. Wat zijn je plannen vandaag? Leuk om van je te horen in de app. Ik ben Nick. Zometeen nog de Scandinavische band die echt maar één hit hebben gehad. Maar dat was wel een hele lekkere. The Rasmus komt eraan met In the Shadows. En Mark Cohn komt eraan met Walking in Memphis.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus, alle Café en Helmand sausen, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
3: Yes.
4: De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart... en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
6: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag inside Oranje.
7: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase overleven.
8: Dat wordt best lastig.
6: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
9: We worden wel wereldkampioen.
10: Ja, natuurlijk.
6: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
11: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
12: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
14: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa... tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
0: Zaterdagochtend. Ja, Nederland krijgt een soort buffetje van zon, wolken, af en toe een verdwaalde bui. Het is 18 tot 21 graden. Het is aangenaam buiten, maar het is niet. Ja, het is een beetje strand weer voor Waaghalzen. Wel perfect weer voor een terras met plan B vandaag. Dus fijn weekend.
15: Niek van der Bruggen.
0: We zijn meteen de Rasmus.

Muziek alle tijden. Ook in het weekend van Veronica. Anita Meijer, straks Maurice met de 80s in het 80s Only Weekend. Ja, Anita Meijer trouwens. Kun je je voorstellen, want zij scoorde deze hit in de tijd dat Nederlandse artiesten nog moesten vechten tegen een muur van Engelse en Amerikaanse muziek. En toen kwam Anita in één keer, weet je wel.

terug kon zingen. Hij dacht bijvoorbeeld niet aan een hit. Hij dacht aan tienduizenden mensen gelijk. Dat is een ander soort ambitie, hè? Wel de ambitie die het Nederlands elftal morgenavond heeft. Hopelijk kunnen we hem draaien aan het eind van de rit.

0: 18 plus, speelbewust.
1: Ja.
2: Serieus?
1: Wat een geld.
3: 18.000. Wat verdikken we.
0: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
5: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreunk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
5: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: 10 tenders, alsjeblieft.
9: Ja, dat is dan €8.
8: Hè? 8? Oké. Okay.
10: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor €8. Verkrijgbaar tot en met 29 juni. Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.

0: 10 waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
2: Opgelost, Autotaalglas.
3: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
3: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
6: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
3: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.

0: showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
3: Dat gaan we vieren!
2: Aldi.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 9 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Wie zijn tank nog goedkoop wil volgooien in Duitsland, heeft nog maar 2,5 week. Vanaf 1 juli verdwijnt de accijnskorting op benzine, meldt het AD. Die korting was tijdelijk vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Gehoopt werd dat die zou worden verlengd, maar dat gaat niet gebeuren. Het scheelt ons nu tot wel 30 cent per liter. Na het ongeluk in Zeeland tijdens een schoolkamp blijft er geld binnenkomen voor de getroffen gezinnen. De teller van de crowdfunding ging binnen een dag door de 100.000 en er is alweer een kwartton bij. Het geld is onder meer voor de uitvaart. De fietsende groep werd aangereden, 3 kinderen en een begeleider overleden. Terwijl de vredesgesprekken tussen Amerika en Iran juist de goede kant op gaan, is er vannacht toch weer geschoten. Het Amerikaanse leger zegt dat ze Iraanse drones uit de lucht hebben gehaald die in de straat van Hormuz schepen wilden aanvallen. President Trump had net nog gewaarschuwd dat Iran moest stoppen met de drones. En de bibliotheek in Schijndel heeft een boek terug dat heel lang uitgeleend was, meldt Omroep Brabant. Toen een medewerker het opensloeg, kwam een kaartje tevoorschijn met juni 1981 erop. De man die het terugbracht zei dat het boek kwijt was geraakt en met verhuizen weer boven water kwam. Hij hoeft geen boete te betalen. Het Veronica Weer van Weer Online. Wolkenvelden, lokaal ook wat zon. In het noorden en oosten en later ook in het midden buien. In het zuiden en zuidwesten droog. En het wordt 16 tot 19 graden.

0: wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En ook fijn, biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Een fijn en voordelig weekend. Dat is de ja van Jumbo.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
5: we Oranje. Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... hé, hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
6: Boost yourself.
7: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
8: Kippie.
9: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.

0: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
1: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.

James. Radio Veronica, goedemorgen. De beste muziek aller tijden, ook in het weekend. Hij noemde zichzelf niet voor niks punk rock, deze Rick James. Hij vond dat rocksterren veel te braaf leefden. Nou, dat zegt eigenlijk wel genoeg. Ik zeg ook altijd hier bij Veronica dat alle DJ's toch een tikje te braaf zijn. Nou goed, ik zit hier op zaterdagochtend, dus ik heb eigenlijk helemaal niks tegen in te brengen. Het heeft wel iets

Krijg een appje van Dennis. Hij zit in Breda. Hij zegt, goedemorgen Nick. We hebben mijn vader een schutting aan het zetten. Dat is eigenlijk relatietherapie met schroeven. Stanne uit Gouda die heeft ontbijt op bed gekregen. Kinderen van 8 en 10. Hij krijgt beschuit en druiven en afstandsbediening. Harry Styles nu bij Veronica. Dit is American Girls. Goedemorgen.

Radio Veronica. Goedemorgen, zaterdagochtend. Mensen kopen tegenwoordig een airfryer van 300 euro... om vervolgens iedere avond hetzelfde te maken. Aardappelen die zich voordoen als friet. Verboden zouden moeten worden. Marketing waar zelfs Spender Ballet respect voor zou hebben. Zometeen Texas.

0: die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcrème?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart. Hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
9: Bij Euro.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Oh nee, een take. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. Eén Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
4: Adtap.
3: Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
8: Een mix van zon en wolken vandaag. Lokaal een lichte bui. Het is niet de hele dag nat. Gelukkig. Middagtemperaturen vandaag tussen de 18 en de 21 graden. Matig windje. Prima weer om erop uit te gaan. Maar trek ook iets aan waarbij het nat mag worden. Want regen is niet uitgesloten vandaag. Sterkte.
9: Niek van der Bruggen.

Gatefold. Het nummer gaat over een man die zijn oude schoolliefde terugziet in een mannenblad. Ja, dat hele verhaal is gebaseerd op een jeugdherinnering van de zanger. Dat is de frontman Peter Wolf. Begin jaren 80 was dat, nou, was dat stout hoor. Was dat behoorlijk gewaagd. Nu zou dat waarschijnlijk eindigen in een podcastserie van 8 afleveringen. Brian Wilson vond dit zelf een van de mooiste nummers die hij ooit maakte. Zoals Paul McCartney noemde het een van de beste popsongs ooit geschreven. En dat gebeurt niet vaak. Muzikanten zijn normaal gesproken ongeveer net zo complimenteus.

Het weekend van Radio Veronica met vanavond de live club met Frank van der Lende. Douwe Bob is vanavond de gast. En tot die tijd stampen zoveel mogelijk ethisch weg. Ethisch only, zometeen met Maurice Verschuren. Ook Dennis OB later deze dag.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Jij bent mijn kampioen.
4: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
5: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
4: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
6: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
8: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
6: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.

0: Albert Heijn wenst de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
4: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Ik wil als dino.
8: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is

0: is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 10 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In de wijk bij Duurstede zijn gisteravond weer rellen geweest bij het gemeentehuis. De demonstratie tegen asielopvang liep uit de hand, meldt RTV Utrecht. Relschoppers gooiden stenen en vuurwerk, de sneuvelde ruiten en een verkeersbord. 7 verdachten zijn opgepakt. Vorige week was het ook al onrustig in wijk bij Duurstede. In Enkhuizen zit een hele wijk zonder stroom door een brand in een woning. Die was vanmorgen en de vlammen sloegen uit de gevel. Er raakte iemand gewond, die moest naar het ziekenhuis. Het vuur was na een uur geblust, maar daarbij moest wel de stroom eraf. Het duurt zeker tot begin van de middag. Oekraïne heeft een droneaanval uitgevoerd op een haven in het zuiden van Rusland, bij de Krim. Volgens Rusland zijn er 1 dode en 3 gewonden en brak er een grote brand uit. Oekraïne voert al langer aanvallen uit om de Krim te isoleren. Het is een schiereiland en de meeste bruggen zijn al kapot gebombardeerd. En shirts die ploegen dragen op het WK voetbal worden geveild voor het goede doel. Ook die van Oranje komen onder de hamer. En de opbrengst gaat naar het Prinses Maxima Centrum voor Kinderkanker. Je kan op een Nederlands shirt bieden zodra de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan morgenavond begonnen is. Het Veronica Weer van Weer Online. Wolkenvelden en lokaal ook wat zon. In het noorden en oosten en later ook in het midden buien. In het zuiden en zuidwesten droog. Het wordt 16 tot 19 graden.
6: En dan Veronica Verkeer, dit zijn de 3 langste files. De A7 Westerbroek richting Bremen voor de grens 10 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor de grens van Duitsland 11 minuten. En de A12 Oude Rijn richting Lunetten voor Lunetten 15 minuten. En dan zijn er ook nog snelheidscontroles. Het zijn er 7 in totaal. Je kan ze allemaal vinden en ook melden als je er een tegenkomt in de Flitsmeister-app.
4: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
7: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
8: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
7: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via busvan.nl.
8: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
9: Aanbiedingen scoren bij Jumbo. Chio Heartbreakers of Pombeer. Alle zakken aan 90 of 125 gram. 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella, Royal Club, Crystal Clear en Sourcy Vitamin Water. Alle flessen aan 1 liter, ook 1 plus 1 gratis. En alle M&M's en Maltesers, 2 plus 1 gratis.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
11: Deze zaterdag, super zaterdag. 20% korting bij Hubo.
12: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
11: Super zaterdag bij Hubo. 20% korting op bijna alles. Hubo helpt.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
11: Bij Hubo 20% korting op bijna alles. Tot zaterdag.
15: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
16: Kippie.
17: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25.

0: beste 80's. Ieder weekend op Radio Veronica.
1: The Hazy Shade of Winter. Nou, we klagen graag over het weer in Nederland, hè? Maar zo erg is het ook weer niet. Het is een beetje fris voor de tijd van het jaar, maar zo erg is het niet. Hey, goedemorgen. Het is 13 juni. Je vrienden van Radio Veronica zijn hier met de beste 80's. Niek zei het net al. Tot 6 uur doen we dat hier bij mij en bij Dennis. En morgen doen we dat ook, maar dan tot 4 uur. Want morgen hebben wij Wout en Frank live vanuit Breda het Radio Veronica Café vanwege het WK bij de wedstrijden van Oranje en van Curaçao. Maar meer daarover later.

0: verschuren. Action! Met meer muziek dan is toegestaan bij wet.
1: Radio Veronica. De beste muziek
2: aller tijden.
3: Hey Maurice, the 1980s just called. They want their

0: dat is het mooie van een artiestenbestaan, hè? Geld voor niks en gratis kippenvleugeltjes. Dire Straits hoorde je hier bij Radio Veronica.
1: De beste 80's. Ieder weekend op Radio Veronica.
0: Ik kreeg nog een appje van Vincent. Ik draaide daar straks de Bengals Hazy Shade of Winter. Hij zegt, nou, Hazy Shade of Winter heb ik live gezien, maar dan uitgevoerd door de schrijver zelf, Simon & Garfunkel. Oh, wow. René, die hebt ook nog de Dire Straits heerlijk. Of Dire Straits, zonder de. Ik moet het wel goed zeggen. Goedemorgen, Maurice. Hey, goed dat je erbij bent, René. Dit is Radio Veronica, 80's only. Een paar weken geleden was Candy Dulfer te gast bij Frank van der Lende. Dat programma zit op zaterdagavond. Het heet de Live Club. Vanavond is Douwe Bob te gast. En Candy was dus een paar weken geleden. En die vertelde over hoe zij bij Prince terecht kwam.
2: Ik heb in haar voorprogramma gestaan.
3: Nee.
2: En dat heeft eigenlijk heel veel voor mij gedaan. Want
0: en dan heeft het over Madonna, moet ik even bijzeggen.
2: Daardoor ben ik bij Prince terechtgekomen. En toen dachten ze, nou, gaan we Candy vragen. En mijn moeder nam toen de telefoon op. Ik weet nog heel goed. Maar ik wilde nooit in voorprogramma spelen. Ik had toen al spaties. Want ik vond dat, ja, dan geef je maar een heel klein stukje van het podium en het slecht geluid.
3: Precies, ja.
2: Nog 10 minuten spelen. Dus toen legendarisch. Mijn moeder zei, die nam op. En dan kreeg ze mojo aan de, van, oh, leuk, in het voorprogramma van Madonna. En toen zat ik al, mam, nee, ik wil het niet doen. Ik doe echt niet. En toen sprak zij de legendarische woorden, hartstikke goed. Nou, ze vindt het heel leuk, hoor. Ze komt. Daag.
0: Dat betekende uiteindelijk toch dat ze bij Prince terecht kwam. Soms zijn moeders gewoon goed. Die gooien gewoon de telefoon erop en zeggen, ja, ze komt, hoor. Hartstikke goed. Daag. Ik moest daar erg om lachen, dit verhaal. De legende zelf bij Radio Veronica. Het weekend met de beste 80's. Little Red Corps.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
3: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. We gaan.
6: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Lieslot, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is een last minute super sale bij prijsvrij vakanties.
7: Dus?
8: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
7: Ah, met superkorting.
8: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrij vakanties.
9: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
10: Wee-oe. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-oe. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Boek nu een reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhandoek.
12: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
13: Met deze week in de bonus. Alle A bakkers brood Le Pen Hill, tweede gratis.
12: Lekker hoor.
13: Alle A schalkipburgers en A terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
12: Boeie.
13: Alle A barbecue worsten, ook tweede gratis.
12: Zoé.
13: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
12: Yes.
13: De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Hamster.
14: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
15: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
14: Zo geregeld, 123inkt.nl.
16: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
17: Lekkere van Albert Heijn.
18: Veronica Weerbericht.
19: Er zijn wolken, zo nu en dan schijnt ook de zon. Er zijn wel wat buien, vooral in het zuiden en zuidwesten blijft het waarschijnlijk droog. 16 tot 19 graden. Morgen ook een paar buien, op meer plaatsen droog. Het is dan ongeveer ook hetzelfde qua temperatuur, 16 tot 19 graden. En na het weekend wordt het geleidelijk aan warmer, maar wel met nog wat hier en daar wat tropische buien en onweer aan het eind van de dag. Dat hoort erbij in Nederland. Binnen nu in een paar minuten Bill Medley en Jennifer Warnes, The Time of My Life. En dit is REO Speedwagon.
20: Dit is Radio Veronica.
21: Het station van Gerard Ekdom.
20: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
21: En nu
20: Maurice Verschuren.
21: Met

0: The Time of My Life. Een tijdje geleden heb ik de film weer gezien. Heb jij dat ook? En dat je dan denkt van, je weet dat die legendarisch is. En dan zie je hem weer en dan denk je, oh ja, ja, ja. En dan ga je zelf proberen die moves te doen. En dan loopt het helemaal in de soep.
1: Move the needle back to the beginning and play the record over again right now.
2: The Vinyl Countdown.
0: Toch het idee dat in de jaren 80 iedereen veel leniger was of zo. Ik weet niet wat het is. Het is tijd voor wat vinyl. Normaal gesproken hebben wij op zondagavond de platenzaak. 2 uur lang alleen maar vinyl met Wouter. Morgen niet, want morgen zijn Wout en Franke live vanuit het Veronica Café. Maar ik ga je wel even vertellen wat de meest verkochte albums zijn deze week op vinyl. Harry Styles, Kiss All The Time, Disco Occasionally op nummer 5. Thriller van Michael Jackson, Bam op nummer 4. Er is trouwens een documentaire nu op Netflix, die heet The Trial. Of The Verdict, sorry, The Verdict van Michael Jackson. Moet je ook zeker checken, ik heb hem gezien. Laten we het er later even over hebben. Paul McCartney met zijn nieuwe album The Boys of Dungeon Lane. Hoppakee, op nummer 3. Was vorige week trouwens nummer 1 of nummer 2. Arion, The 30th Anniversary, moeilijke Engels, op nummer 2. En op nummer 1 staat Niall Horan met zijn album Dinner Party. Oké, nou, het is ethisch weekend, hè, dus ethisch only. En dat betekent dat ik iets ga draaien van een mooie verzamelaar uit de jaren 80. En in de jaren 80 had je toen reclames op tv, waarbij ze die verzamelaars zeg maar verkochten. En er staat ook in het hoekje rechtsbovenin staat TV2LP. Dat wil eigenlijk zeggen, er zitten 2 platen in en hij is op televisie geweest met een reclame. Dit is Now This Is Music, zo heet de verzamelaar. Er staat onder andere Wax Up, David Bowie, Grace Jones, Boy George. Nou, echt alleen maar grote hits. Mel & Kim, Respectable. En wat ik ga draaien is Billy Idol, Sweet 16. Ik moet hem nog even aanzetten, want ik heb het natuurlijk allemaal weer heel slecht voorbereid. Klein momentje. Ja, sorry dat het zo'n ontzettende trainwreck is op de radio, maar ik had het even nog niet klaarstaan, maar dat gaan we nu doen. Billy Idol dus live vanaf vinyl richting jouw radio. Is dit

0: vertelde, op het hoogtepunt van mijn carrière in Londen had ik een heleboel vrienden en die zaten allemaal aan de heroïne. En wij snoven dan samen, gebruikten we heroïne. En één keer was hij bijna dood. Zijn vrienden, ik kan het niet alleen, hebben hem gered door water over hem heen te gooien en hem in een bad te leggen. Hij zei ook dat het afkicken extreem zwaar was. En hij zegt dat oude drugsgebruik, ja, dat is eigenlijk, heb ik mazzel gehad dat ik het overleefd heb. En tegenwoordig leeft hij, zoals dat heet, California sober. En dat betekent af en toe iets drinken. En af en toe een klein jointje, maar verder gewoon je netjes gedragen. En dan weer keurig netjes een chai latte bestellen of zo. Of met, weet je wel, spirulina en havermelk en zo. Al die dingen. De documentaire heet trouwens heel toepasselijk Billy Idol Should Be Dead. Daar is hij mee bezig. Dit is Radio Veronica, de beste 80's. Kan ik iets voor jou draaien uit de 80's? Laat het even weten. Je stuurt gewoon even een appje, dan komt het goed. Zo moest ik Melissa Etheridge draaien voor René, die komt eraan. En ook de Fine Young Cannibals zijn onderweg.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
7: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
8: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
7: Dat gaan we vieren!
6: Aldi.
9: 18 plus, speelbewust.
10: Ja!
11: Echt serieus?
10: Wat een geld!
12: 18.000, wat verdikken we.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Bramen of frambozen. 125 gram voor maar €1,99. En ook fijn, een fleurige bos Bella rozen. Voor maar €6. Een fijne voordelig weekend. Dat is die ja van Jumbo.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
15: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
16: Het is zaterdag, dus met volle bak naar Fomar. Want elke zaterdag scoor je 1 kilo melk aan yoghurt Griekse stijl voor maar €1,49.
15: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
17: WK kijken? Bestel de kippiepan en krijg de kippievoetbal.
18: Kippie.
19: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
20: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
19: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
18: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
23: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
24: Radio Veronica.
25: Met het nieuws. Het is 11 uur.
26: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Wijk bij Duurstede zijn gisteravond 7 mensen opgepakt bij rellen rond de opvang van asielzoekers. Toen de demonstratie op zijn eind leek te lopen, trokken relschoppers naar het gemeentehuis waar van alles werd vernield. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Vorige week waren er ook al rellen in Wijk bij Duurstede. Ook vandaag wordt er nog hard gewerkt om de schade te herstellen bij de flat in Amsterdam waar gisternacht een explosie was. Onder meer ingetrapte voordeuren moeten worden gerepareerd. Ongeveer 400 bewoners kunnen nog niet naar huis. De gemeente hoopt in de loop van de dag met meer nieuws te komen. In Enkhuizen was vanmorgen brand in een woning en daardoor zit de buurt nu zonder stroom. Die werd uitgeschakeld door de brandweer. Het duurt waarschijnlijk tot het begin van de middag. De brand was na een uur geblust. Er raakte 1 persoon gewond en die is naar het ziekenhuis gebracht. En de helft van de VVD-kiezers wil af van partijleider Jezelgus, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op de dag van het VVD-voorjaarscongres in Den Haag. Vlak na de verkiezingen had 3/4 van de achterban nog vertrouwen in Jezelgus. Maar nu vinden ze dat ze het VVD-geluid te weinig laat horen in het kabinet. Het Veronica Weer van Weer Online. Wolkenvelden en lokaal ook wat zon. In het noorden en oosten, later ook in het midden, zijn er buien. In het zuiden en zuidwesten droog. Het wordt 16 tot 19 graden. Komende week wordt het warmer.
0: Dan Veronica Verkeer. 47 kilometer in totaal. Dit zijn ze vanaf 13 minuten of met een bijzondere oorzaak. A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld een kwartier. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Everdingen 13. En de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens 17 minuten. Dan meldt Flitsmeister ook nog 6 controles. Je kan ze allemaal vinden en ook melden als je er een tegenkomt in de Flitsmeister-app. Dankeschön.
27: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
28: Oranje. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
29: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
30: Hey, bedankt.
31: Merci.
30: Thanks.
29: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
28: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
32: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
33: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
34: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
35: Ik wil als
1: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Hey, ben je er weer?
3: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
2: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
3: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
2: Ja, lekker.
4: Een klein gebaar brengt

0: 10 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business.

0: Johnny, come home. Fine Young Cannibals. Melissa Etheridge ook nog. Krijg ik ook nog een appje voor binnen. Een paar appjes trouwens. Onder andere Miranda die zei... kom maar door met deze. En nog eentje, Ingrid. Oh ja, die zei ook kom maar door. Twee mensen die zeiden kom maar door. Nou, daar was hij.
1: Daar was hij.
0: Like the way I do, hoorde je.
2: Gentlemen and ladies. Let the mayhem begin.
0: Het is weekend, hè? Mag allemaal een beetje. 13 juni, je vrienden van Radio Veronica hier met de beste muziek aller tijden. En in het weekend is het 80s only. Bij mij en bij mijn maatje Dennis Hoebe. En wat ook leuk is, het weekend is een beetje het moment waarin mensen hun auto gaan wassen. En de afgelopen weken heb ik het al gedaan en we gaan het vandaag ook weer doen op zaterdag Nationale Autowasdag. Ik heb een wasstraatpas. Zeg het maar eens even 40 keer achter elkaar heel snel. Wasstraatpas, wasstraatpas. En daarmee kan jij jouw auto een keer gratis wassen bij jou in de buurt. Je zal ongetwijfeld dat kennen, Sahara zand. Zeker als je auto wit is. Of wat ik dan heb van die duiven. Die duiven die denken dat dat hun wc is. Terwijl het is toch echt mijn parkeerplek. Maar goed, zij hebben zoiets van nee, dat is onze wc. Dus nou, dat soort gevallen. Heb jij een vieze auto? App eventjes naar de gratis Radio Veronica app. En wie weet kan ik jou zo meteen terugbellen en blij maken met een wasstraatpas.
3: Maurice Verschuren.
4: My voice will affect you, motivate you and empower you.
5: Here's another 80s flashback.
6: De beste muziek uit de 80s hoor je in het weekend van Radio Veronica.

Van Halen en Jump. Ken je dat gevoel dat je denkt, oh ja, maar deze hoogte die kan ik best springen hoor. Zeker nu nog. Maar als je een bepaalde leeftijd hebt, dan gaat het gewoon niet meer. Dan lig je 3, 4, 5 maanden, ben je uit de running. David Lee Roth is trouwens aan de toeren. Hij doet een show in Amerika, is daar vorig jaar mee begonnen. Met allemaal data. Dus zijn show heet Don't Love Me, Rent Me. Vind ik een mooie titel trouwens. Don't Love Me, Rent Me. Heel, hoort erbij tegenwoordig. Niet meer vastleggen, gewoon huren. Alles huren. Zometeen maak ik misschien jou blij met een wasstraatpas. Dit is eerst Blondie bij Veronica en Rapture.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellman sauzen, tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
4: Yes.
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
7: Hebbes.
8: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
15: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
16: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
17: Veronica Weerbericht.
18: Wolkenvelden en af en toe zon. Er staan wel wat buitjes op stapel. Maar in het zuiden en zuidwesten blijft het droog. Het is 16 tot 19 graden. Morgen ontstaan er een paar buien en blijft het op meer plaatsen droog. Af en toe schijnt de zon en het is dan ongeveer hetzelfde qua temperatuur. Zo'n 16 tot 19 graden. Maar na het weekend wordt het langzaam maar zeker warmer, richting het eind van het week zelfs richting tropische temperaturen.
19: Dit is Radio Veronica.
20: Het station van Wout en Frank.
19: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
20: En nu.
19: Maurice Verschuren.
20: Met de

0: Morrissey komt naar Nederland 28 december met een exclusieve show in 013 in Tilburg. Dit was The Smiths and This Charming Man. Zaterdag Nationale Autowasdag. En op zaterdag geef ik hier een wasstraatpas weg. Carla, hallo daar.
1: Ja, goedemorgen.
0: Hoe is het met jouw auto gesteld op dit moment?
1: Nou, ik hoorde jou zeggen, die duif in de schuur of boven jouw auto.
0: Die denken dat hun wc is gewoon. Dat is heel raar.
1: Ja, nou, bij mij hebben ze gewoon een soort van nest op de balk gebouwd waar mijn auto onder staat. Dus het is mijn enige regelmaat verrassing wat ik zie 's ochtends.
0: Vreselijk. Hey, en wat eten die duiven tegenwoordig? Dat is toch niet normaal?
1: Veel.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Maar ook,
1: heel veel.
0: Het is ook heel agressief spul, want als de zon erop staat, dan brandt het er helemaal in, hè, in de lak.
1: Ja, dus het moet eraf.
0: Moet eraf. Nou, Carla, ik ga jou blij maken. Jij krijgt een wasstraatpas. Gefeliciteerd! Nou,
1: hartstikke mooi, dankjewel.
0: Daarmee kan jij bij jou in de buurt je auto een keer door de wasstraat rijden. En dan ben je er in ieder geval weer heel even vanaf. En,
1: maar dan glimt hij toch even weer mooi.
0: Dan kun je er toch wel even van genieten.
1: Hey, heel erg bedankt.
0: Dankjewel voor het luisteren naar Veronica en een heel mooi weekend, hè?
1: Hello.

0: De Pretenders hoorde je Back on the Chain Gang. En Mark, oplettende luisteraar Vinkus, die stuurt het volgende.
1: Wel grappig. Dan geef je die autowasbon geef je weg. En dan draai je de Pretenders met een liedje, met een stukje tekst erin van Pigeon from Hell. Dus ja, hoe toevallig weet hebben.
0: Daar is allemaal over nagedacht, Mark. Daar heb ik allemaal over nagedacht. Maar niet heus, nee. Dat kwam inderdaad heel mooi uit. En ik maakte toch weer iemand blij. Carla in dit geval met de wasstraatpas. En volgende zaterdag doen we dat weer. Hey, zometeen over een klein half uurtje is het weer tijd voor...
2: Van Oud.
0: In de jaren 80 zijn ook heel veel foute platen gemaakt. Gisteravond heb ik even zitten luisteren naar Rob Stenders. Vriend en collega Rob Stenders met de Pub 40. En die doet dan een hitlijst uit de jaren 80. En die stelt hij opnieuw samen met de oren van nu, zeg maar. Maar daar zaten ook een paar hele fouten, zeg. Ik hoorde iets van Ivan Heijlen voorbij komen. Nou, echt. Mijn dochter zat naast me in de auto. Die zei echt, is dit wat er... Dit kwam dus uit in de jaren 80. Ja, zeker. Nou ja, zoek maar even een lekkere foute plaat uit. Heb je er eentje? Geef hem nu aan me door. Kan ik hem zo voor je draaien. En dat doorgeven, dat doe je via de app.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
1: Veronica. Busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
2: Spanje, nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: 25% korting en een gratis krat op grif van Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
3: Dat bootje, waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
4: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
5: Een ijskoffie voor mevrouw.
4: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
6: Lieslot, wat ben je aan het doen?
7: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Price 5 vakanties.
6: Dus?
7: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
6: Ah, met superkorting.
7: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
6: Prijsvrije vakanties.
8: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
6: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
9: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
10: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
11: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches sounding looking like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
15: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
16: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
17: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk

0: Vakantie vind je bij Bol.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
7: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
6: Hoe dan?
7: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 12 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. VVD-kiezers hebben steeds minder vertrouwen in partijleider Jezelgus, heeft RTL Nieuws uitgezocht. Eind vorig jaar had ze nog de steun van ruim 3/4, nu is dat nog maar de helft. De rest vindt dat Jezelgus te veel met CDA en D66 mee naar links buigt en zou liever een andere partijleider bij de VVD zien. Relschoppers hebben verschrikkelijk huis gehouden in wijk bij Duurstede, zegt de burgemeester. Ze gooiden met vuurwerk en stoeptegels en vernielden ramen en deuren van het gemeentehuis. Ze drongen ook binnen. De burgemeester zegt dat het hart van de democratie is geraakt. Aanleiding voor al het geweld is een plan voor asielopvang. In Almere is gisteravond een jongen van 14 verongelukt. Hij reed op een elektrische step en werd op een kruising geschept door een auto. Hij raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De bestuurder van de auto heeft niks. De politie hoopt op getuigen en dashcambeelden om meer over de toedracht te weten te komen. En de organisatie van het WK Voetbal houdt vol dat de wedstrijden tot nu toe echt bijna uitverkocht waren. Er zijn steeds veel lege stoelen te zien in de stadions, maar daar hebben ze een verklaring voor. Veel mensen zouden liever staan. De kritiek is dat de kaartjes te duur zijn, maar dat valt volgens voorzitter Infantino best mee. Het Veronica Weer van Weer Online. Bewolkt en vooral in het noorden, oosten en midden kans op een bui. In het zuiden en zuidwesten blijft het droog en het is een graad of 18. Morgen ook nog een enkele bui. In de nieuwe week wordt het warmer.
12: Veronica Verkeer. In totaal staat er 57 kilometer. Dit zijn ze vanaf een kwartier. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn voor Barneveld 24 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht voor Everdingen een kwartier. En de A76 Geleen richting Keulen voor Duitsland 18 minuten. Dan zijn er ook 5 snelheidscontroles. Die kan je vinden samen met de kortere files in de Flitsmeister-app. Dankeschön.
13: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
14: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
15: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
14: Financiering, inruil, levering, alles geregeld via Busvan.nl.
15: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
16: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
16: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
19: Nog maar heel even en dan begint het WK voetbal. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Luister morgenmiddag vanaf 4 uur naar Wout en Frank.

Rock This Town. En René die zegt toch via de app lekker rocken met de Stray Cats. Yes, sir. En dan voor Dolly Parton, 9 to 5. Op dit moment is het even geen 9 to 5, want ze heeft een hele concertreeks in Las Vegas afgezegd vanwege gezondheidsredenen. Ze heeft meer tijd nodig om te herstellen en weer op het podium te kunnen gaan staan. En zeker op die leeftijd, maar ze is wel echt keihard dapper. En ongelooflijk dat ze het sowieso allemaal nog doet op die leeftijd. Ik vind dat knap. Hey, over een paar minuten is het weer tijd voor Fout van Oud. En er komen al een paar hele leuke appjes voor binnen. Natasha die komt bijvoorbeeld met Dr. Beat van de Miami Sound Machine. En Gloria Estefan. Heel leuk. Edgar die stuurt een appje. Die moet ik sowieso feliciteren. Want hij zegt, een mooie uitzending. Ik ben een lunch aan het voorbereiden voor mij en mijn twee buren. Ik wil jou als buurman, Edgar. Is dat een idee? Kunnen we dat regelen? Bruschetta met tomaat, asperges en heerlijke romige aspergesoep met gerookte paling. Oh, jij maakt mij zeker jaloers als collega Bourgondische Brabander. En een foto van zijn dochter, want die is geslaagd. Die moeten we even feliciteren. En hij zegt misschien School and the Gang Celebrations. Voor mijn allerliefste oudste die donderdag is geslaagd voor haar HAVO-diploma. Kijk, heel knap werk. En daaronder nog een foto van alle bruschetta's. Oi, dat ziet er goed uit, hè? Nou. Heb jij een lekkere foute plaat die je graag wil horen? Je kan hem net zoals Edgar T. Doorgeven via de gratis Radio Veronica app. En je mag ook gewoon een audio-appje inspreken. En dan druk je op het microfoontje op je telefoon. Zorg dat de radio even uitzet op de achtergrond. En dan zeg je maar gewoon wat je wil horen. Dan kan ik het ook gewoon uitzenden voor je. Geen probleem. Hier bij Veronica. Janet Jackson komt eraan met Nasty. En dit is Cock Robin. The Promise You Made in het weekend met de beste 80's.

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name.
1: Fallout.
0: En Janet ook nog met Nasty. We gaan weer even nasty worden ook, maar dan met een lekkere foute track uit de jaren 80. Het is tijd voor Fout van Oud. Aan de telefoon heb ik Kitty. Hallo Kitty.
2: Hi Maurice.
0: Hallo, dankjewel voor jouw appjes. Ik moet zeggen, jij zit er goed in de foute platen. Je stuurt er toch wel een stuk of 3, 4 door zo. Hoe zit dat allemaal in je hoofd?
2: Nou, ik zeg net tegen mijn man, toen ging ik uit, toen ging ik naar de disco.
0: Ja, dus jij kent ze allemaal. Je kan ze allemaal meezingen ook nog, hè?
2: Ja.
0: Vertel eens even, welke disco ging jij allemaal naartoe en waar?
2: Ja, ik ging in Oud-Aden.
0: Ja?
2: Dat is echt een piepklein dorpje vlakbij Leiden. Mm-hmm. Ik kan nou even niet opkomen, maar het was superleuk.
0: En ze zijn sowieso allemaal verdwenen natuurlijk, hè, de discotheken. Er is er bijna geen één meer over.
2: Nee, het zat bij de Kage Plassen. Oh ja, Saint-Tropez.
0: Ja,
2: en dat zat bij de Kage Plassen. En in het weekend had je dan op die campings allemaal mensen uit Den Haag en uit Amsterdam. Dus daar zijn ook heel veel verkeringen ontstaan.
0: Ja, ook die van jou of niet?
2: Ja, met de Rotterdammer.
0: Ja, zie je wel. Kijk, daar is het allemaal. Vroeger had je geen dating apps. Je ging gewoon de disco in. Nee. En dan kwam het allemaal goed uiteindelijk een keer, toch?
2: Ja.
0: Ja, helemaal goed. Hey, maar jij stuurt er een heleboel. Welke ik wil gaan draaien is Sandra met Maria Magdalena. Dat is wel een leuke, hè?
2: Leuk.
0: Is dat
2: superleuk,
0: nog
2: een,
0: is er nog iets ontstaan op die plaat of is hij daar echt te fout voor?
2: Nou, nee, op die platen is niet per se ontstaan. Maar we hebben het wel vaak inderdaad over die platen. Ook Boys, Boys, Boys van Sabrina. Ja, dat vinden die mannen altijd wel leuk natuurlijk.
0: Ja, helemaal goed. Hé, hey, we gaan genieten van Sandra en een heel mooi weekend nog. Hè? Dankjewel, Kitty.
2: Ja, zelfs.
0: Doei, doei. Doei, doei. Hoi.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HVB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeerce is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeerce.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
7: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
8: Hakje dag!
9: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaarig abonnement.
12: Veronica Weerbericht.
13: Er zijn wat stapelwolken met tussendoor ook wat zon en een paar buien. In het zuidwesten blijft het waarschijnlijk droog, 16 tot 19 graden. Aan de kust kan het vrij hard waaien. Vanavond op veel plaatsen droog, morgen opnieuw stapelwolken, zon en lokaal een buitje. Het is dan 16 tot 19 graden.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Gerard Ekdom.
14: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
15: En nu
14: Maurice Verschuren
15: met

Nou, er is wel iets wat je moet weten. Duran Duran heeft een nieuwe single uitgebracht een tijdje geleden, samen met Nile Rodgers, Free to Love. In de videoclip is het eigenlijk gewoon pop-pop. Top-pop, sorry. Vroeger, weet je wel, op televisie. En het is helemaal disco, glitterbollen en zo. Ik zal even een klein stukje laten horen, want het is echt een leuke plaat. Helemaal in je ethische sfeer. En Nile Rodgers, ja, die maakt van iedere plaat een feestje natuurlijk. Hè? Dat is wel duidelijk.

Kortom, zo klinkt hij, de laatste van Duran Duran. En ze komen naar Nederland, Tilburgse Spoorpark volgende week. Dan zijn ze er en afgelopen jaar nog in de Ziggo Dome. En natuurlijk gaan ze nog meer shows doen in Europa dit jaar. Dit is Veronica 80's Only. Met Bonnie Tyler.

0: ZZ Top, give me all your lovin'. Het is Radio Veronica, het weekend met de beste 80's. Vandaag tot 6 uur met mij en bij Dennis. En morgen tot 4 uur, want morgen stoppen we even 2 uurtjes eerder met 80's. Want om 4 uur hebben we morgen superleuk Wouter en Frank. Live vanuit Breda, het Radio Veronica Café. Tijdens het WK met de wedstrijden van Oranje en van Curaçao zijn we daar met Radio Veronica vrienden. Vriendengroepen die zich de afgelopen week hebben opgegeven. Een heleboel bitterballen en bier en drankjes. En Wouter en Frank zijn er ook. En we zenden dus morgen gewoon uit daar. Dus voor de juiste sfeer voor het WK moet je bij ons zijn. Hey, zometeen meer muziek. Wil je iets horen? Laat het mij even weten uit de jaren 80. Je hebt vast wel een plaat die je graag weer eens wil horen. Nou, kom maar door via de app, kan ik hem zo voor je draaien. Sowieso onderweg, The Eurythmics en Sweet Dreams.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Veronica. Tip om je lunch up te spijzen: softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
3: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
4: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
4: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
6: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
7: Kippie.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
10: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranjeprijzen.
9: Ja, de leeuw komt eraan.
10: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
12: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
13: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
14: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
15: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
16: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
17: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
18: Hebbes.
19: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
20: 1 ijskoffie voor mevrouw.
19: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
21: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
22: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
21: Beren goed, thanks bo!
22: Social Deal, deals die je niet mag missen.
21: En actie olifant!
23: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn
7: geen auto? Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
22: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
18: Hallo.
20: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
18: Ja hoor.
20: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
18: Tuurlijk.
20: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
18: Ja.
23: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
24: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
25: Opgelost, autotaalglas.
26: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag in Site Oranje.
27: Ik denk dat ze niet eens groepsfase
28: dat wordt best lastig.
26: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
29: We worden wel wereldkampioen.
30: Ja, natuurlijk.
26: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
31: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
30: Echt?
31: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
32: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
33: Radio Veronica.
34: Met het nieuws. Het is 1 uur.
35: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. In Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht vliegen de flessen water de winkel uit, nu er een bacterie in het kraanwater zit. Je moet dat eerst koken. De winkels doen nu hun best om de voorraad op peil te houden, maar de schappen zijn een stuk leger dan normaal, meldt RTL Nieuws. De rellen in wijk bij Duurstede vannacht werden ontketend door gemaskerde mannen die laat in de avond arriveerden, zegt de politie. Aanleiding was een demonstratie tegen een asielopvang. De relschoppers gingen ongekend heftig tekeer en de ME zette paarden, honden en helikopters in. Sommige bewoners hebben er niet van geslapen. Burgemeester Halsema is opnieuw bij de Amsterdamse flat waar gisteren nacht een explosie was. Deze keer is de voorzitter van het stadsdeel Nieuw-West er ook bij, meldt AT5. De twee praten met de hulpdiensten die er aan het werk zijn. Bewoners zijn er niet. Zij hopen later vandaag te horen wanneer zij terug naar huis mogen. En er rijdt dit hele weekend geen treinen van, naar en via Rotterdam. Het beveiligingssysteem dat onder meer wissels en overwegen bedient gaat op de schop en daarom moet de stroom van de bovenleiding. Eind van het jaar is alles klaar en kan het nieuwe systeem in gebruik worden genomen. Het Veronica Weer van Weer Online. Bewolkt en vooral in het noorden, oosten en midden kans op een bui. In het zuiden en zuidwesten blijft het droog en het is een graad of 18. Morgen ook nog een enkele bui. In de nieuwe week wordt het warmer.
0: Veronica Verkeer, 73 kilometer in totaal op de wegen. Dit zijn ze vanaf een kwartier. De A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld 19. A16 Ridderkerk richting Terbrechtseplein voor de Van Brienoordbrug 27 door een ongeluk. En de N203 Alkmaar richting Amsterdam voor Uitgeestcentrum een kwartier. Snelheidscontroles zijn er ook. Het zijn er 6 op dit moment. Je kan ze melden en ook checken samen met de kortere files in de Flitsmeister-app.
36: Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
37: Zo klinkt de mooiere toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
38: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito-schotel zit een supersnel en lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
37: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
39: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
40: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
41: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en niet-machines. Jullie assortiment is zo groot.
40: Zo geregeld. 123inkt.nl.
39: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas. Nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
42: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. samen met KWF.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
3: Jij bent mijn kampioen.
4: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
8: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: Look away, look away.
1: Iedere zaterdag en zondag hoor je tussen 10 en 6 de beste muziek uit de 80's. Op Radio Veronica.
0: En Eurythmics ook nog en Sweet Dreams. En Annie Lennox die begint een nieuw project. Dat is ongelooflijk. Op die leeftijd ze heeft eigenlijk gezegd van ja, ik doe helemaal niks meer gewoon met de Eurythmics. Maar ze gaat wel met Wendy en Lisa. Je weet wel van Waterfall uit de stal van Prins, de Prins Protégés. Gaan ze een nieuw project doen. Dit is Radio Veronica, tot 6 uur de beste 80's. En morgen doen we dat tot 4 uur, want dan komen Wout en Frank live vanuit het Radio Veronica Café in Breda. Waar we samen een beetje de sfeer gaan neerzetten en Oranje en Curaçao gaan aanmelden en je, of aanmoedigen. En je maakt ook nog eens kans op een reis naar Curaçao, maar dat is morgen. Hey, over Prins Protégé gesproken, Sheila E. hoor je binnen nu en een paar minuten. En dit is Depeche Mode.
2: I want to influence you to clap for a man who's a great influencer, in fact... Somebody I hadn't heard of.
1: Maurice Verschuren.

0: Sheila E. in The Bell of St. Mark. En Ramon de Bruin die hebt nog, ja, Sheila E. echt de Prince Sound. Fantastisch en oh zo sexy. En daar ben ik het helemaal mee eens. Hey, door de week tussen 2 en 4 hoor je bij Rob Stenders de tracks die jij hebt aangevraagd in de Bonanza. En in het weekend doe ik hier ook altijd een kleine ethisch Bonanza. En ik kreeg een appje binnen van Natasha.
1: Hey Maurice, zou je misschien Bobby McFerrin's Don't Worry Be Happy willen draaien voor mij? Ik heb het echt niet meer deze week. Nu weer langs de kant staan met de auto. Een andere auto als mijn eigen, waar ik eerder deze week mee aan de kant stond. En mijn ziekenhuisafspraak heb ik het echt niet meer. Ik zie het niet meer zitten. Dus als jij Don't Worry Be Happy van Bobby McFerrin's wil draaien, heel graag en hopelijk lift dat een beetje mijn mood. Want ik voel me echt, ik heb het gehad deze week. Groetjes Natasja, fijne uitzending.
0: Ik vind het sneu. Je hoort ook een versnellingsbak vastzitten. Of wat hoor ik hier allemaal?
2: Wat erg ook, ja.
0: Dat is echt heel zielig.
2: Ja, we zijn in gedachten bij Natasja.
0: Ja, zeker. Natasja, natuurlijk. Jij als Veronica vriend, vriendin. Deze is voor jou, Bobby McFerrin. Hopelijk gaat het snel weer beter. En het kan ook niet anders. Want deze tekst, jongen, die is zo krachtig. Die is zo goed. Don't worry, be happy.

0: put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, autotaalglas.
7: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
8: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
7: Lekker hoor.
8: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
7: Boeie.
8: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
7: Zoé.
8: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
7: Yes.
8: De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Hamster.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
11: Oh, wat een goal!
12: Goal?
13: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen, terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
15: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
17: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
18: Zonnebrandcreme?
19: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
20: Er zijn stapelwolken met tussendoor wat zon, ook een paar buien. Maar in het zuidwesten blijft het waarschijnlijk droog. 16 tot 19 graden en aan de kust waait het hard. Vanavond op veel plaatsen droog, morgen opnieuw stapelwolken. Lokaal een buitje ook en het is dan opnieuw 16 tot 19 graden.
21: Dit is Radio Veronica.
22: Het station van Wout en Frank.
21: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
22: En nu
21: Maurice Verschuren.
22: Met de beste muziek aller tijden.
23: Dit is Veronica.

0: Zo lekker dit, hè? The Simple Minds en Sanctify Yourself. Het zijn je vrienden van Radio Veronica. En het is leuk als je even iets hebt. Ik kreeg ook een appje uit de stad waar wij morgenmiddag uitzenden. Vanaf 4 uur.
1: Hey Maurice, hey, bedankt voor de Veronica trui, joh. Ik heb hem gisteren binnengekregen. Hartstikke tof, jong. Super bedankt. Groeten, Rob uit Breda.
0: Ja, top. Fijn om te horen dragen met trots, Rob. En morgen dan om 4 uur zenden Wout en Frank live uit vanuit Café Bruxelles. Dat wij omdopen tot het Radio Veronica Café. Want met het WK als Nederland en Curaçao spelen, dan zijn we er live bij met artiesten en feestjes. En je maakt ook nog eens kans op een reis naar Curaçao. Dat is morgen. Dit is Kim.

0: Madonna en Material Girl bij Radio Veronica. Hey, Dennis Soubé is er ook weer.
1: Hey Maurice, goedemiddag.
0: Goedemiddag, leuk man dat je er weer bent.
1: Dank je, wederzijds. Ik zat hier onderweg naartoe alweer lekker met de dopjes in te genieten.
0: Ja,
1: dat ethisch weekend, dat is wel wat, hè?
0: Daar wordt over gesproken, jongen. Dat is niet normaal.
1: We moeten dit lang volhouden, want er is zoveel moois gemaakt in die ethisch.
0: Zeker. Nou, Dennis hoor je dus zometeen, die gaat meer draaien voor je. Vanaf 2 uur, blijf hier.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: Voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Fijn weekendvoordeel bij Jumbo. Alleen deze vrijdag tot en met zondag. Wit stokbrood voor maar 75 cent. En ook fijn, biefstuk naturel per 100 gram voor maar 2,49. Een fijn en voordelig weekend, dat is die ja van Jumbo.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
2: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
6: De Holland & Barrett dagen zijn begonnen. Dit is onze grootste sale van het jaar. Verwen jezelf met kortingen tot wel 70%. Mis het niet, voorwaarden van toepassing.
7: De kippiepan en plank. Die bezorgen we gewoon thuis, ook tijdens het WK.
8: Kippie.
9: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
10: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
14: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
15: 1 ijskoffie voor mevrouw.
14: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
16: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: Inbouwbedrijf.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 2:00.
4: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het Rode Kruis zet extra tenten neer bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Die zijn niet om in te slapen, maar om wachtende mensen bij de ingang tegen weer en wind te beschermen. Het is wat drukker in Ter Apel, sinds gisteren een nieuw Europees datasysteem voor asielopvang in gebruik werd genomen. Binnen 24 uur kan er een akkoord worden getekend tussen Amerika en Iran, zegt bemiddelaar Pakistan. Eerder werd al gemeld dat de onderhandelaars het eens waren over de tekst van een akkoord. Het moet een eind maken aan de maandenlange oorlog in het Midden-Oosten. De eigenaar van de Amsterdamse sportschool, waar gisternacht een explosie was, kan alles nog maar amper bevatten. Wij en onze familie en vrienden trainden letterlijk boven een tikkende tijdbom, zegt hij op Instagram. In het bericht bedankt hij voor alle steun en medeleven. Ook roept hij op niet over de zaak te gaan speculeren. En in Goes is het fietsevenement Ride for the Roses gestart met een minuut stilte voor de drie omgekomen kinderen en een schooldirectrice. Ze werden donderdag tijdens een schoolkamp op de fiets aangereden. Het evenement is bedoeld om geld in te zamelen voor KWF-kankerbestrijding. Voor de nabestaanden van het ongeluk loopt ook een crowdfunding. Het Veronica Weer van Weer Online. Bewolkt en vooral in het noorden, oosten en midden kans op een bui. In het zuiden en zuidwesten blijft het droog en het is een graad of 18. Morgen ook nog een enkele bui. In de nieuwe week wordt het warmer.
5: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Op dit moment 26 vertragingen. Dit zijn de drie opvallendste. De A2 is Hertogenbosch Utrecht tussen Beest en Everdingen. Daar doe je er bijna 20 minuten langer over. A16 Breda-Rotterdam tussen Ridderkerk-Zuid en de Van Brienenoordbrug 20. En de laatste, de A16 Ridderkerk-Terbrechtseplein tussen Ridderkerk-Noord en de Van Brienenoordbrug. Daar doe je er bijna 3 kwartier langer over. Heel veel sterkte als je vaststaat.
6: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
7: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via Busvan.nl.
9: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
10: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
11: 18 plus speelbewust.
12: Ja.
9: Echt serieus?
12: Oh,
9: wat een geld.
13: 18.000. Godverdikke me.
14: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
15: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe. Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ik wil als dino.
2: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
3: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.

En Whitesnake, Is This Love? Ja, zanger David Coverdale wilde eigenlijk naar de kunstacademie. Hij wilde grafisch ontwerper worden, maar ja, je moet je afvragen of dat wel een leven voor hem was geweest. Hij kwam in de rockmuziek terecht en leefde ook als een echte rock'n'roller. Zo vertelde hij onder andere ooit dat het nummer Here I Go Again, waar ze wereldberoemd mee werden, dat hij dat compleet bezopen, echt straalbezopen heeft geschreven. En een leuk feitje is misschien wel dat dit nummer, Is This Love, eigenlijk bedoeld was voor Tina Turner, maar die wees het af en ja, ze besloten het zelf maar op te nemen. Met veel succes zou ik willen zeggen, Whitesnake, Is This Love bij Radio Veronica. En je hoort ook nog Michael McDonald. Je weet wat je hoort als je bij Michael McDonald aanbelt, hè? Enorm huis, enorme oprit. En dan kom je uiteindelijk aanrennen of aanrijden. Dan druk je daar op het knopje van de intercom. En het eerste wat je hoort is: goedemiddag, mag ik uw bestelling? Ah,

de man met het stemgeluid van schuurpapier. Brian Adams bij Veronica zou die ook zo bij de bakker staan en met deze stem een broodje bestellen. Is iets wat ik me altijd afvraag. Run to You hoorde je hier zo en daar zegt René over. Het was de tijd dat je wist, dat je niet wist waar je vrienden waren. Je ging gewoon op zoek en hoopte dat je ze tegen zou komen. De tijd ook dat je drie keer je gulden om moest draaien voor een cassettebandje. Run to You, Brian Adams in de 80's. Daar luister je naar met onderweg onder andere op speciaal verzoek van Marjolein. Een liedje van Doe Maar. Zij zegt het allerbeste nummer van Doe Maar. Of dat ook het geval is, mag je zo meteen zelf gaan beoordelen. Eerst deze banger van Gino Vannelli. Dit is Wild Horses tijdens het beste 80's weekend hier bij Veronica.

0: Ja, zijn naam doet vermoeden dat hij uit Italië kwam. Niks is minder waar. Canadese superster Gino Vannelli en Wild Horses bij Radio Veronica. Nicolette die zegt... Ik zie meteen weer mijn sporttas achter op mijn fiets bungelen als ik dit liedje van Gino Vannelli hoor. Back to the 80s. We zijn er volop mee bezig deze zaterdag en zondag bij Radio Veronica. Met zometeen onder andere World Party, Chapel Vol staat klaar. En Cool and the King hoor je zo en Fresh.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
6: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus. Alle Café en Helmand sausen, tweede gratis.
9: Lekker hoor.
10: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
9: Boeie.
10: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
9: Zoé.
10: En AH smaaktomaten, 2 pakken, 40% korting.
9: Yes.
10: De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hamster.
11: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
12: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcrème?
13: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
14: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
15: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
16: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
17: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
18: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
19: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
18: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Het is 3:15, het is bijna overal bewolkt, er kan een buitje vallen... maar als je geluk hebt, dan zie je ook de zon nog eventjes. Het is 16 tot 19 graden vandaag. Vanavond op veel plaatsen droog, morgen opnieuw stapelwolken... zon, lokaal een bui en dan ook een graad of 19 maximaal. Het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 25 vertragingen, totale lengte 92 kilometer. Dit zijn de opvallendste. A2 Sertogenbosch-Utrecht tussen Beest en Everdingen, 17 minuten. A9 Diemen-Amstelveen tussen Holendrecht en Amstelveen-Oost. Daar staat een auto met pech, 20 minuten vertraging. Ring van Amsterdam, de A10 Koenplein-Watergraafsmeer tussen Volendam en Zeeburg. Daar word je omgeleid en doe je er bijna een half uur langer over. En de laatste, de A12 Arnhem-Utrecht tussen Driebergen en Lunetten. Daar is de vertraging zo'n 17 minuten. Heel veel sterkte als je vaststaat.
22: Dit is Radio Veronica.
23: Het station van Gerard Ekdom.
22: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
23: En nu
22: Dennis Hoebe.

and the Ship of Fools. Hij overleed in 2023, geloof ik. 2024 was het, 66 jaar oud geworden. Heel veel problemen met zijn gezondheid gehad. Maar in de tijd dat hij actief was en dat hij leefde, maakte hij mooie dingen. Dit was wel een van zijn allermooiste nummers, vind ik nog steeds. The Ship of Fools World Party bij Veronica. En ik draaide ook nog Cool and the Gang en Fresh. Inmiddels 3:15 en zometeen na drieën is het weer tijd voor een battletje. Twee liedjes van één en dezelfde artiest tegenover elkaar. En dan mag jij gaan bepalen welke van de twee de beste is. En ik zoek nog een artiest en twee liedjes waarvan jij denkt, nou ja, dat zou wel een leuke battle kunnen opleveren. Dus meld je even als je daar een idee over hebt. De app staat wagenwijd voor je open. Gewoon even een berichtje sturen via de Radio Veronica app. Twee liedjes uitkiezen van één en dezelfde artiest. En wie weet wordt jouw battle zometeen dan wel gebruikt. En dan gaan we met z'n allen bepalen welke van die twee liedjes dan de allerleukste is. Dus laat het even weten via de Radio Veronica app. Trakteer ik je intussen op John Wade. Missing You staat voor je klaar. Hoor je na Doe Maar. En Doris Day bij Veronica.

begin had hij solo een hit met dit nummer. John Waite, I ain't missing you at all. Over liefdesverdriet en dat je diegene zogenaamd helemaal niet mist. Maar het tegengedeelde, het tegengestelde, dat wou ik zeggen, was waar. Oh, wacht even, ja. Dit wilde ik starten. Want ik zie namelijk heel veel leuke appjes binnenkomen van mensen die een ideetje hebben voor een battle. Robert bijvoorbeeld, die zegt, wat dacht je van twee liedjes van Icehouse? Hey Little Girl en Crazy, prachtige ethisch platen, lastige keuzes. Ze zijn allebei steengoed. Zou een leuk idee kunnen zijn. Brian, die zegt, tijd voor wat gitaarmuziek. Ideetje voor de battle, Metallica, Enter Sandman tegenover One. Ik hoop dat dit een keer kan, zegt hij. En Andrea Volk, die zegt, battle Golden Earring, Radar Love tegen Another 45 Miles to Go. Leon, die meldt zich ook, die zegt, hey radiovriend, wat dacht je van Lenny Kravitz? En dan misschien Let Love Rule en Mr. Cab Driver. Of twee parels, Rosemary en Bee. Of natuurlijk een combo daarvan, groetjes van Leon GH. Dat is de naam van iemand die zegt, voor de battle normaal door deurdonderen versus Ali. Kan ook een goede battle zijn. En Renate die zegt, twee liedjes van Phil Collins. Eentje met Genesis, Mama, die andere In The Air Tonight. En zo komen er heel veel dingen binnen. Ja, ik zie er nog eentje binnenkomen, ook van Stefan. Die zegt, wat dacht je van twee liedjes van Bruce Springsteen, maar dan een keertje twee liedjes die je niet zo heel erg vaak hoort. Zou dat een ideetje kunnen zijn? Nou ja, goed, je mag er nog heel even over nadenken en over meedenken. Welke twee liedjes zou jij tegenover elkaar willen hebben? Laat het weten via de Radio Veronica app.

0: Albert Heijn wens de mannen van Oranje heel veel succes met de wedstrijd.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
3: Dat gaan we vieren.
4: Aldi. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
3: Dat gaan we vieren!
2: Aldi.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
9: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
13: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
14: We denken na over een koophuis.
15: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
14: Bart, met die loopgroep?
15: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
16: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
13: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
17: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
19: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 3:00.
23: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs.
0: Voor de zware explosie in een sportschool in Amsterdam gisteren nacht zitten 3 verdachten vast. We wisten al dat er meerdere mensen waren opgepakt, maar niet hoeveel precies. Op de plek van de explosie is de politie intussen begonnen met sporenonderzoek. Eerder kon niet, want onder het puin werd nog gezocht naar slachtoffers. Het Rode Kruis heeft extra tenten neergezet bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die moeten asielzoekers die buiten wachten beschermen tegen regen en wind. Bij het overvolle centrum staan tientallen mensen in de rij. Net als gisteren, toen zorgde een storing in het nieuwe Europese asielsysteem voor extra drukte. Een Jumbo-supermarkt in Dordrecht heeft extra beveiligers ingeschakeld. Het werd daar volgens regio's en de Rijnmond onrustig toen mensen massaal flessen water kwamen inslaan. Ze vliegen de winkels uit omdat er in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht een bacterie in het kraanwater zit. En Max Verstappen komt ook richting de kwalificatie nog snelheid tekort in Barcelona. Hij zette in de derde en laatste training de 6e tijd neer. Ook gisteren kwam hij niet in de buurt van zijn concurrenten. George Russell reed de snelste ronde. De kwalificatie voor de Grand Prix van Barcelona begint over een uur. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden, oosten en midden kans op een bui. In het zuiden en zuidwesten blijft het droog en het is een graad of 18. Morgen ook nog een enkele bui. In de nieuwe week wordt het warmer.
21: Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 17 vertragingen momenteel. Dit zijn de opvallendste. De A9 Diemen-Amstelveen tussen Holendrecht en Amstelveen-Oost. Daar doe je er 17 minuten langer over. Ring van Amsterdam, de A10 Koenplein-Watergraafsmeer tussen Volendam en de Zeeburgertunnel. Er is een ongeluk gebeurd. Bijna een half uur vertraging daar. En de A12 Arnhem-Oude Rijn tussen Driebergen en Lunette. Daar is de vertraging 20 minuten. Laatste de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Maasbracht en de Roertunnel. Daar heb je ruim een kwartier vertraging. Heel veel sterkte als je vaststaat.
22: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
23: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
22: 25% korting en een gratis krat op Griffon Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
24: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
25: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
26: Kom ook tijdens het WK naar Kippie en score.

0: pizza gratis.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
5: 18 plus speelbewust.
6: Ja?
7: Serieus?
6: Wat een geld.
8: 18.000. Wat verdikken we.
1: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
11: Luister.

Petra van Mierlo die zegt... wat een heerlijke herinneringen komen erboven. Groetjes van Petra, wat die herinneringen precies zijn. Ja. Ik ben toch wel benieuwd naar Petra. U2 hoorde je en Desire. En ik draaide George Harrison, Cut My Mind, Set On You. Natuurlijk een van de Fab Four. Ja, toch wel de stilste van de Beatles, George Harrison. En als je denkt, heeft hij eindelijk een keer een solo hit in de 80's? Had hij het gecoverd, want het was namelijk niet van hemzelf. Maar wel een goed liedje, Cut My Mind, Set On You, hier bij Radio Veronica. Intussen blijven de ideeën voor de battle binnenstromen. Twee liedjes van één en dezelfde artiest tegenover elkaar. En jij mag dan gaan bepalen, of eigenlijk gaan we dan samen bepalen... met z'n allen wat dan de leukste van de twee is. En Kees die meldt zich, die zegt... Hi Dennis, wat dacht je van Level 42? Love Games en Lessons in Love tegenover elkaar. Richard die zegt... Hey Dennis, een battle met George Michael. Waiting for the Day en Outside. Groetjes uit Twente. Op zich een leuk idee. Alleen Outside komt niet helemaal uit de jaren 80, Richard. Maar een George Michael battle zou een goed idee kunnen zijn. Grupo Sportivo met Disco Really Made It of Hey Girl. Ze bestaan ook 50 jaar, zegt Astrid. En Ray die zegt, wat dacht je van Leila Kay? Open Sesame en Got to Get It. Erik die zegt, U2, All I Want Is You versus Stay Far Away So Close. En Patricia van Loon, die wel zich ook nog, die zegt... twee nummers van Kiss, Magic Touch tegenover Shandy. Groetjes van Patricia. Joey die zegt nog eventjes, Toto, die heeft veel ethische ook nog kunnen... Ja, en uiteindelijk heb ik de beveiliging hier van het gebouw laten kiezen... welke dan de leukste zou zijn. Ja, laten we eerlijk zijn, je wil je toch een beetje veilig voelen. Dus ik denk, ik laat hem de keuze maken. Hij koos uiteindelijk voor de optie van Stefan de Koning. En Stefan zelf, die had een idee voor twee liedjes van Bruce Springsteen. Dus uiteindelijk gaat het nu tussen twee nummers van Bruce Springsteen. Jij mag bepalen welke van de volgende twee nummers... er zometeen helemaal gedraaid gaat worden. Ga je voor deze...

My Hometown en The Tunnel of Love gaan het met elkaar uitvechten. Op muzikaal gebied dan. Jij mag gaan bepalen welke het gaat worden. Geef nu je keuze door via de Radio Veronica app. Gewoon een berichtje naar de studio. Laat weten welke je het leukste vindt. Meeste stemmen gelden. En geniet intussen van ABC en The Look of Love.

Ik denk als we over 60 jaar eens terugkijken wat we nou allemaal uitvoerden qua muziek rond deze tijd, dat ze nog steeds dit nummer boven water toveren. En dat ze nog steeds denken, ja, dit was toch wel een briljant liedje. Het nummer van Toto, Africa, hoorde je daarvoor nog, de Commodores en Night Shift. Ze zijn

0: China Crisis, Wishful Thinking bij Veronica. Zometeen hier, Frankie Goes to Hollywood, When Two Tribes Go to War. En Taylor Dane hoor je ook, Tell It to My Heart.
1: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen, terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
7: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
8: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
11: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Oh, wat een goal!
14: Goal?
15: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
17: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
16: Zo geregeld. 123inkt.nl.
18: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond, nu bij Leen Bakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
19: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan 499 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
20: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
21: Veronica weerbericht.
0: Op de meeste plaatsen bewolkt, af en toe schijnt de zon. Er kan ook wat regen vallen. Vanavond is het tijdelijk droog. En morgen opnieuw stapelwolken met zon. In het noordoosten en oosten komt er dan een bui voor en wordt het 16 tot 19 graden. Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. 22 vertragingen. Dit zijn de opvallendste. De A10, Koenplein, Watergraafsmeer. Tussen de brug over het Noord-Hollands Kanaal en de Zeeburger Tunnel. Er is een ongeluk gebeurd. Bijna een half uur vertraging daar op dit moment. A12, Arnhem-Ouderijn. Tussen Driebergen en Lunetten, 14 minuten. En de laatste, de A76, Geleen-Brussel. Tussen Kerensheide en de Maasbrug. Ongeval gebeurt daar zo. 14 minuten vertraging. Heel veel sterkte als je vaststaat.
22: Dit is Radio Veronica.
23: Het station van Wout en Frank.
22: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
23: En nu
22: Dennis Hoebe.

voetbal is oorlog, zei ooit een beroemde trainer. En morgen dan is het zover. Dan is de eerste wedstrijd van Nederland tijdens het WK. En Radio Veronica is er live bij vanaf het Veronica Café in Breda. Vanaf 4 uur, Wout en Frank. Ja, het café is natuurlijk de plek waar DJ's, artiesten en voetbalfans samenkomen. En daar gaan we ons opmaken voor die eerste wedstrijd. Dus morgen vanaf 4 uur ook lekker de radio aan met Wout en Frank tijdens het WK, het Veronica Café. Zorg dat je daar niks van mist. David Bowie, Mick Jagger hoor je nu. En Dancing in the Streets. Veronica.

De 60s, maar in de 80s deden Mick Jagger en David Bowie het even dunnetjes over. Het succes van Martha Reeves en de Vandellas, Dancing in the Street. Het is er bijna tijd voor. De uitslag van de Bruce Springsteen Battle, bedacht door Stefan de Koning.

of a Lonely Heart. Het is de tijd voor de uitslag van de battle. Stefan de Koning die koos twee liedjes van The Boss uit Bruce Springsteen. My Hometown en The Tunnel of Love. Het was een echte battle, maar eigenlijk vanaf het begin wel duidelijk dat deze het zou gaan worden. Zoveel stemmen binnen gehad. Als je gestemd hebt, hartelijk dank daarvoor. Dit is dus de winnaar van de Bruce Springsteen battle. The Tunnel of Love bij Veronica.

0: ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan. IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
3: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Jij bent mijn kampioen.
2: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
8: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
9: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
10: Everyone from left to right van Holland komt er al. Go left!
11: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.

0: de Doel boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost, Autotaalglas.
4: Nog maar heel even en dan begint het WK voetbal. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: je, ook voor blauw.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Pak je koffers maar vast in, want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
3: Hoe?
2: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
4: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
7: Attap.
6: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 4 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. In Amsterdam wordt sporenonderzoek gedaan bij de flat in Nieuw-West, waar gisteren nacht een grote explosie was. Daar kon de politie pas vandaag mee beginnen, omdat er gisteren de hele dag is gezocht naar slachtoffers. De explosie was in een sportschool en daar zijn 3 verdachten voor opgepakt. Ook zijn 2 auto's in beslag genomen. Bemiddelaar Pakistan denkt dat Amerika en Iran binnen 24 uur een voorlopig vredesakkoord tekenen, maar niet iedereen is zo optimistisch. Volgens de Iraanse buitenlandminister hoeven we dit weekend in elk geval nog geen handtekening te verwachten. Een precieze datum wil Iran niet geven. Automobilisten die rode kruisen boven de A12 bij Woerden negeerden, kregen daar meteen de rekening voor gepresenteerd. Op de afgesloten rijstrook lagen stukken ijzer op de weg. Meerdere auto's reden daaroverheen en eindigden met een lekke band op de vluchtstrook, meldt RTV Utrecht. Het is niet bekend of ze er ook nog een boete bij krijgen. En een vrouw van in de 70 heeft onbedoeld wekenlang als drugscourier rondgefietst in Den Bosch. Ze vond vrolijk gekleurde zakjes op straat en dacht dat het speelgoed was, dus deed ze de zakjes in haar fietstas. Pas toen de politie de zakjes zag, bleek dat er drugs in zaten. De drugs zijn in beslag genomen en vernietigd. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is bewolkt en vooral in het noorden, oosten en midden kans op een bui. In het zuiden en zuidwesten blijft het droog en het is een graad of 18. Morgen is er ook kans op regen. In de nieuwe week wordt het warmer.
11: Ja, en de les die we geleerd hebben, nooit zakjes met vrolijke kleuren van de straat oppakken. Want je weet nooit wat erin zit. Het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister, 17 vertragingen. Dit zijn de opvallendste. De A4 Den Haag-Amsterdam tussen het Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp. Ongeluk gebeurt daar, ruim een kwartier vertraging. A9 Diemen-Alkmaar tussen Amsterdam-Zuidoost en Amstelveen 10. En de laatste de A12 Arnhem-Utrecht tussen Driebergen en Lunetten. Dat doe je er 11 minuten langer over. Succes en sterkte als je vaststaat.
12: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
13: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
14: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
13: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via Busvan.nl.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Je hebt deals. En je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
15: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
17: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
0: sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
7: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
8: Boost yourself.
18: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels...

0: boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl. Luister.

aan de Beatles. Super geïnspireerd natuurlijk door de Beatles. En vooral de I'm the Walrus tijd. Ja, en ze deden dat op een waanzinnige eigen manier. Dat het op de dag van vandaag nog steeds een iconisch liedje is voor Tears for Fears. Whitney Houston hoorde je ook. I Wanna Dance With Somebody. Het is 4:15 zaterdagmiddag. We zijn bezig met de beste 80's. En ik krijg veel suggesties binnen van mensen die een leuk liedje hebben. En toen dacht ik, misschien is het een leuk idee als we even een vergeties gaan draaien. Even op zoek gaan naar een liedje dat je niet zo heel vaak meer op de radio hoort. Gemaakt in de periode januari 1980 tot en met 31 december 1989. En welk nummer komt er nu bij jou in je hoofd op waarvan je denkt, ja, dat voldoet daaraan? Meld je dan eventjes via de Radio Veronica app. Stuur even een berichtje naar de studio. Dus een echte vergeties. Een liedje dat je niet zo heel erg vaak meer op de radio hoort. Denk erover mee. Laat het weten. En wie weet wordt jouw suggestie zometeen wel gedraaid in het kader van de beste vergeties tijdens het beste ethisch weekend van Radio Veronica. Talking Heads komt eraan. Hoor je zo met Once in a Lifetime. Eerst Paul Simon. And You Can Call Me L. Nu, hier bij Veronica.

0: Iedere zaterdag en zondag tussen 10 en 6 draaien Maurice en Dennis de beste 80's. 80's. Veronica.
1: Ja joh, dat is nog eens even lekker.
2: Helemaal happy met jullie.
0: Radio Veronica.
3: De beste muziek aller tijden.

0: op gaan. Mr. Slow Hands, Eric Clapton en Forever Man tijdens het beste ethisch weekend van Radio Veronica. Talking Heads draaide ik ook nog once in a lifetime. Als ik nu kijk naar de appbox van Radio Veronica, dan zie ik heel veel goede suggesties binnenkomen voor de vergeten liedjes die je bijna nooit meer op de radio hoort uit de ethisch. Barbara die zegt bijvoorbeeld Lady in Red, Chris de Burgh. Nou, die hoor ik op zich nog wel eens. Peter die zegt Rosalind van Vitesse. Martin die zegt, ik heb er wel een suggestie voor een vergeten liedje. Don't Let Him Go van REO Speedwagon. Bert die zegt Space Monkey met Can't Stop Running. Groetjes van Bert. Monique die komt met de suggestie van Scooter. Panties Wanted. Ik ken het eerlijk gezegd niet, maar ik ga het even opzoeken. Wat zie ik verder nog binnenkomen? Ja, er komt echt ontzettend veel binnen. Wieger heb ik bijvoorbeeld hier. Wieger die zegt, hey, een leuke vergeties is Bugles. Lenny. Dan zie ik ook nog Erik Bossert. Die zegt, Latin Quarter, Radio Africa. Ja, zo komt er heel erg veel binnen. Heb jij er ook een idee over? Meld je vooral even via de Radio Veronica app. En wie weet wordt jouw suggestie zometeen wel gedraaid. Rijdt sowieso voor je onderweg de Frank Boeien Groep en Zwart-Wit.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh,
1: ja. Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HVB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
7: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost, autotaalglas.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
3: Het is 4:05, bijna overal bewolkt. Af en toe wat zon, er kan wat regen vallen. Vanavond is het tijdelijk even droog, maar vannacht opnieuw buien. En morgen dan wisselen wolken en zon elkaar af. Ook dan kan er een bui vallen en wordt het 16 tot 19 graden.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van Gerard Ekdom.
4: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
5: En nu,
4: Dennis Hoebe.
5: Met de beste muziek aller tijden.
6: Dit is Veronica.

wat een stem, hè? Roy Orbison. En You Got It van Boeiengroep hoorde je ook nog. Zwart-wit, de beste ethisch. Iedere zaterdag en zondagmiddag bij Radio Veronica. Morgen vanaf 4 uur het Veronica Café. Vanwege de eerste wedstrijd van Nederland tijdens het WK met Wout en Frank. Dus we zijn er morgen een paar uurtjes korter met de beste ethisch. Dus pak nu je kans en geef je beste vergeties door. Dat doet Martin onder andere ook. Die zegt, ik heb er wel een suggestie voor zo'n vergetie. Wat dacht je van REO Speedwagon, Don't Let Him Go? Hoor je bijna nooit op de radio. Groetjes van Martin. Barbara die zegt, Lady in Red, Chris de Burke. Hoor je op zich nog wel eens voorbij komen. Rosalind Vitesse zie ik voorbij komen. Ja, heel veel andere leuke suggesties. Welke vind jij te gek? Welke zou jij graag willen horen? Laat het weten via de Radio Veronica app. En wie weet pik ik die van je.

0: en we zouden nog heel lang van ze horen. Me, Myself and I hoorde je. En ik draaide Kim Wilde en The Kids in America. Veel suggesties binnen via de Radio Veronica voor de vergeties. Liedjes die je eigenlijk bijna nooit meer hoort of veel te weinig. Roel van Dijk die zegt Boat on the River van Styx. Wim die meldt zich ook. Die zegt Nadie met Wind Force 11. Is inderdaad hartstikke leuk. Walter die zegt ik heb nog wel een goede. Misschien de Gap Band met You Drop the Bomb. Wordt veel gebruikt bij bepaalde reels. En daar doen ze dan een simpel dansje bij. Joey die zegt Long John Baldry. Morning. En Gerben die zegt Kim Wilde, View from a Bridge. Ik heb net iets van Kim Wilde gedraaid, dus die sla ik even over. Guus die zegt Talk Dirty to Me van Poison hoor je ook bijna nooit op de radio. En ik kreeg ook een suggestie binnen van Roland. Die ga ik even bellen. Even kijken. Gaat over.
1: Hey Roland.
0: Roland, goedemiddag. Dennis Hoebe, Radio Veronica spreek je.
1: Ja, ik dacht al zoiets, ja.
0: Waar bel ik eigenlijk naartoe?
1: Je belt naar Waalsmunster.
0: En waar is dat?
1: Dat is in België.
0: Ah, vandaar. Ik zag een nummer dat ik dacht, dit klinkt net even wat verder weg dan dat ik normaal doe.
1: Ja.
0: Jij had een idee voor een geweldige vergeties. Welk nummer dacht jij gelijk aan toen ik zei vergeties?
1: Steven Tent & Duffy met Kiss Me.
0: Ja, dat is inderdaad een waanzinnig leuk liedje. En je hoort hem veel te weinig op de radio. Welk gevoel krijg jij als je dat nummer hoort?
1: Ja, dan gaan we heel wat jaartjes terug naar een zomersmoment. Toen ik nog in Grude draaide in een discotheek. Was dat eigenlijk een plaat die heel veel gedraaid werd in de zomer. Dat is eigenlijk een herinnering die ik heb. Dus stelde ik hem ook voor, hè?
0: Nou, ik heb het gevoel dat jij zelf ook disjockey bent. Dus ik geef je bij deze de gelegenheid. Kondig hem even aan bij Veronica.
1: Nou, hier is hij. Steven Tent & Duffy en Kiss Me.

0: rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
0: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Vandaag pak je hem, bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
7: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalarisstrekking.
9: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl.

0: gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 5 uur.
5: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Goed nieuws voor de honderden mensen die naast de sportschool in Amsterdam wonen, waar gisternacht een zware explosie was. Ze mogen vanavond terug naar huis. Er zijn noodreparaties gedaan en de flat is nu veilig verklaard. Door de explosie raakten 7 mensen gewond. 3 verdachten zijn opgepakt. Er is morgenavond een stille tocht voor de slachtoffers van het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen. Daar kwamen donderdag 3 kinderen uit groep 8 en de schooldirecteur om het leven toen ze werden aangereden door een auto. De tocht in Axel begint om 7 uur en eindigt bij de basisschool. In Noord-Ierland, in de hoofdstad Belfast, zijn duizenden mensen afgekomen op een protest tegen racisme. Afgelopen week braken in Belfast rellen uit en werden huizen van migranten in brand gestoken. Het geweld begon nadat een man op straat was aangevallen door iemand uit Soedan en zwaar gewond raakte. En het is officieel. GroenLinks en PvdA zijn gefuseerd. Ze heten nu samen Progressief Nederland, afgekort PRO. Op een partijcongres in Den Bosch hebben zo'n beetje alle leden ja gezegd tegen de fusie. Sinds deze week worden ze al PRO genoemd in de Tweede Kamer. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is bewolkt met tussendoor wat zon en lokaal een bui. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Hier en daar regent het en het wordt maximaal 19 graden.
6: En dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 4 vertragingen, de A1 Amersfoort Apeldoorn tussen Hoeverlaken en Barneveld, 9 minuten. A2 Sertogenbosch Utrecht tussen Beest en Everdingen, daar is de oprit dicht en doe je er 10 minuten langer over. En de A9 Diemen Alkmaar tussen het AMC ziekenhuis en Schiphol Oost, 9 minuten. De laatste, dat is de A76 Geleen-Keulen tussen Simpelveld en Duitsland, een vertraging daarvan 6 minuten.
7: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
8: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
7: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
8: Social Deal deals die je niet mag missen.
9: Nu bij Coolblue. WK-deals. Van televisies en beamers tot friteuses en koelkasten. Bekijk onze voorzetjes en score ze op Coolblue.nl of in de Coolblue-app. Vandaag besteld, morgen juichen.
8: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
10: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
11: Dat gaan we vieren.
12: Aldi. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
11: Dat gaan we vieren!
13: Aldi.
14: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
14: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
16: De Holland & Barrett dagen zijn begonnen. Dit is onze grootste sale van het jaar. Verwen jezelf met kortingen tot wel 70%. Mis het niet. Voorwaarden van toepassing.
17: Stel je voor, je komt thuis en zegt alleen maar wauw. Bij aanhuis.nl maken we het mogelijk. Met vloeren, raamdecoratie, maatkasten en zelfs stalen deuren. Want voor de echte wauw kun je maar op één plek terecht. Aanhuis.nl.
18: Het WK is niet compleet zonder onze hapjes en de kippievoetbal.
19: Kippie.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.

blijft dit toch een iconisch nummer, hè? New Order hoorde je bij Veronica en Blue Monday. En dat vind ik niet alleen, dat vindt ook Martin. Die zegt, hey Dennis, ik had deze vroeger op 12 inch helemaal kapot gedraaid. En nu al een aantal jaren niet meer gehoord. Maar nu ik hem weer hoor, vind ik hem nog steeds fantastisch. Dezelfde magie als toen. Blijf zo doorgaan. Het ethisch weekend is echt een super uitvinding. Groetjes van Martin. Dankjewel Martin en dankjewel voor je berichtje. Je hoort ook nog George Michael en Andrew Ridgely, oftewel Wham bij Radio Veronica. En wat veel mensen niet weten over George Michael, is dat hij voordat hij doorbrak met Wham een tijdje plaatjes heeft gedraaid op de radio. Dat deed hij bij het radiostation Kiss. En dat deed hij onder een schuilnaam. Ja, echt succesvol was hij er niet in. Dus hij wist wel, ik moet de muziek in. En dat is hem gelukt. En daarmee is hij een wereldster geworden. Wham! Hoorde je Edge of Heaven, Radio Veronica, beste 80's met Foreigner onderweg. Eerst Mr. Mister.

Corner bij Radio Veronica. Say You Will. De beste 80's met zometeen muziek van onder andere Guns N' Roses. Ook Irene Cara komt eraan met Flashdance. Eerst deze van Dire Straits. Dit is Twisting by the Pool.

0: komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
4: Hebbes.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
10: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
11: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
10: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
13: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
14: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserleven gevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel... dat we delen.
15: Veronica Weerbericht.
16: Het is bijna overal bewolkt. Af en toe is er wat zon en er kan een bui vallen. Vanavond is het tijdelijk droog. Vannacht opnieuw regen en morgen dan wisselen opnieuw wolken en zon elkaar af. Ook dan is er kans op wat regen en wordt het 16 tot 19 graden.
17: Dit is Radio Veronica.
18: Het station van Wout en Frank.
17: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
18: En nu
17: Dennis Hoebe.
18: Met de beste muziek aller tijden.
19: Dit is Veronica.
18: Iedere zaterdag en zondag draaien Maurice en Dennis tussen 10 en 6
17: de beste muziek uit de 80's. Bij Radio Veronica.
18: Veronica.

De beste 80's, Radio Veronica met Guns N' Roses. Paradise City hoorde je en Patrick die zegt... Hey Dennis, dankjewel voor het draaien. Deze had ik echt even nodig. Zo'n ontzettende KUT-week achter de rug. Gezeik op werk, gedonder thuis. Dus ik ben maar even de auto ingegaan, een rondje rijden... en voel me gelijk al een stuk beter. Patrick, alsjeblieft, graag gedaan en veel sterkte. Irene Cara hoorde je ook nog. En Flashdance, What a Feeling. De beste 80's iedere zaterdag en zondag... tussen 10 uur 's ochtends en 6 uur 's avonds. Maar morgenmiddag dan is het net even iets anders... want vanaf 4 uur zijn we dan namelijk live vanuit Breda... met Wout en Frank vanuit het Veronica Café. De plek waar DJ's, artiesten en voetbalfans samenkomen... om ons lekker voor te gaan bereiden... op de wedstrijd van Nederland tijdens het WK. Dus morgen ietsje eerder stoppen, maar je krijgt er wel iets moois voor terug. Zorg dat je daar geen seconde van mist via Radio Veronica. Zometeen Nene Cherry, Manchild. Eerst deze smooth gasten van Spandau Ballet. Deze blijft fantastisch, hè? Dit is True.

0: Words in heavy doses.
1: Radio Veronica, de beste 80's met Nene Cherry. Iedereen dacht dat ze uit Amerika kwam. Ze sprak namelijk zeer goed Engels en klonk ontzettend internationaal. Haar vader was dan ook Amerikaans. En dat zorgde ervoor dat ze tweetalig is opgevoed en dat ze zo succesvol kon zijn in de 80's. Manchild hoorde je daarvoor. True Spandau Ballet. Het is er de hoogste tijd voor. Ik ga ruimte maken voor Frank van der Lende. Veronica's Live Club hoor je zometeen vanaf 6 uur, 2 uur lang. Met niemand minder dan Douwe Bob de gast. Veel plezier daarmee. En tot die tijd nog deze van Human League. Dit is Don't You Want Me bij Veronica. Yeah.

0: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
1: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
3: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
4: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
8: Even Oranje boven. Even borrelen. Even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld. Bij jouw Spar in de buurt.
9: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
11: Nee hoor. Dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
10: Zo geregeld. 123inkt.nl.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
14: Dat gaan we vieren.
13: Aldi.
15: Goedemorgen.
16: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
15: Mm.
16: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
13: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
14: Dat gaan we vieren!
13: Aldi.
17: Oh. Goedemorgen allemaal!
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
19: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Ik wil als dino.
6: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
10: 10 tenders alsjeblieft.
3: Ja, dat is dan 8 euro.
10: Hè? 8? Oké.

0: vertoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 6:00.
6: Goedenavond, ik ben Afton van der Meijs. In Amsterdam zijn de flatwoningen weer veilig na de grote explosie in de sportschool ernaast. Bijna alle 400 bewoners kunnen weer terug naar huis. De oorzaak van de explosie gisternacht is nog altijd niet duidelijk. Er gaan verhalen dat jongeren in de kelderbox onder de sportschool bezig waren met het voorbereiden van plofkraken. In Groningen worden opnieuw asielzoekers opgevangen die niet terecht kunnen in Ter Apel. Het Rode Kruis zet 100 bedden neer in een congrescentrum. Ook de noodopvang in Drenthe blijft open. Door het nieuwe Europese migratiepact is onduidelijk hoeveel asielzoekers zich dit weekend melden in Ter Apel. Nog meer problemen voor de Franse zanger Patrick Bruel, die verwikkeld is in een misbruiksschandaal. Nog eens 2 vrouwen hebben aangifte gedaan. Bruel, die we kennen van de hit Que c'est la voix, is afgelopen week aangehouden voor verkrachting en aanranding. Hij zegt dat hij niemand iets heeft misdaan. En Max Verstappen begint bij de Grand Prix van Barcelona vanaf plek 5. Meer zat er in de kwalificatie niet in voor Verstappen, die met zijn Red Bull 0,3 van een seconde tekort kwam op George Russell. Die was in zijn Mercedes de snelste en start morgen vanaf pole position. Het Veronica weer van Weer Online. Het is bewolkt met tussendoor wat zon en lokaal een bui. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Hier en daar gaat het regenen en het wordt maximaal 19 graden.
5: De verkeersinformatie wordt mede mogelijk gemaakt door Busvan.nl.
7: Van ZZP'er tot pakketheld. Bij ons vind je de bus van je dromen. Met korting, voorraad en snelle levering. Ga naar Busvan.nl.
8: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
7: Financiering, inruil, levering. Alles geregeld via busvan.nl.
8: Ook bij Plus. Chio Chips. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: 18 plus, speelbewust.
10: Ja.
11: Echt serieus?
10: 77.
11: Oh, wat een geld.
12: 80.000. Godverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus, speelbewust.
14: Ja.

0: In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: WK kijken? Lekker met de kippieplank. Nu met kippievoetbal.
2: Kippie.
3: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
5: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.

0: Ja, yeah, thank you. De scene hoorde je en iedereen is van de wereld. Live uiteraard.
1: Mic check.
2: Yo, I got...
3: Oké, daar gaan we. Radio Veronica's Live Club.
0: Goedenavond, daar zijn we op deze zaterdagavond. Ja, het is, ik ben er druk mee, ik weet niet hoe jij zit, maar... Het WK voetbal is begonnen. Morgenavond spelen wij. Maar daar gaan we het niet over hebben vanavond. Er is al zoveel voetbalgelul. Dat doen we wel weer op andere platformen. Hier draait het allemaal om muziek. En zeker op deze zaterdagavond waar Douwe Bob de gast is. Vind ik ontzettend fijn. We kennen elkaar al lang. We hebben elkaar vaak gesproken. Dus we nemen het ook lekker van. Hij is onderweg. Dus over pak een beetje een paar minuten komt hij hier binnen. En dan gaan we lekker kletsen. Ga ik uiteraard ook zijn muziek draaien. Dus mocht je nog vragen aan hem hebben. Of moet je denken van... God, wat, ik weet niet allemaal wat te wachten. Staat. Ga er lekker voor zitten. Ik ga je vermaken. Ja, eigenlijk hoef je helemaal niks te doen. Hooguit een appje te sturen. Maar verder genieten van een avondje radio hier op Veronica. En goed beginnen is het halve werk, zeggen ze altijd. Dus

0: Daryl Hall, John Oates op Radio Veronica en Man Eater. In de studio, Douwe Bob. Hey Douwe, goedenavond. Hallo. Oh, ja, daar ben je.
1: Oh.
0: Ja,
1: hey,
0: ja, het is voor mij ook zaterdag.
1: Ja, snap ik. Jij bent natuurlijk al stom dronken. Op de zaterdag aan.
0: Ah, nee, oh, het is iets over zes, hè. Dat is zo snel. Nou, daydrinking vind ik wel altijd heel lekker.
1: Het was, ik drink dan toevallig niet meer, maar daydrinking is the way to go. Vroeg piek is het nieuwe afteren.
0: Nou, en zeker als je vader bent, want dan kan je het helemaal niet meer laat maken. Dan is overdag een biertje wel heel lekker, ja.
1: Ja, je zet ze om 9:30 af. En om 3:15 haal je ze op, toch? En daartussen kan je gewoon helemaal naar de kloten.
0: Nee. Ah, je zet zo vroeg op van de opvang.
1: Nee, 3:15.
0: School.
1: Oh, ja. Dat is school.
0: Ja, maar daar zitten die van ons nog niet, toch? Wij lopen ongeveer gelijk met de
1: ja, wij lopen gelijk. Ja, wij lopen zo gelijk. Wij komen elkaar tegen bij het consultatiebureau.
0: Ja, dat was wel grappig. Dat was grappig. Toen waren ze echt klein ook nog.
1: Toen waren het baby's, ja.
0: Ja, hoe gaat het met die van jou? Zonder te veel over kinderen te lukken.
1: Ik heb het allerliefst over, ja, ik over mijn kinderen. Ik heb ook gewoon over kinderen.
0: Je hebt ook een plaat gemaakt namelijk. Maar,
1: over mijn kinderen gaat.
0: Ja, dat is wel waar. Ja, god, zulke mooie liedjes staan erop. Gaan we echt over hebben. Maar één ding wil ik even tegen je zeggen. Want wij volgen elkaar ook op Instagram. Althans, ik volg jou. Ik weet niet of jij mij volgt.
1: Ik volg jou.
0: Maar ik plaats niet heel veel over mijn kinderen. Jij af en toe. Maar die van jou fietst al best wel lang.
1: Ja, die fietste
0: zonder zijwieltjes.
1: Ja, die fietste toen hij 2 was.
0: Hoe dan? Hoe heb je dat gedaan?
1: Gestoord. Hij heeft het echt zelf gedaan.
0: Ja. Dat vond ik zo raar.
1: Ja,
0: ik
1: zei tegen mijn vrouw van... Fietsen, man.
0: We lopen echt gelijk. Ik zei tegen mijn vrouw, we moeten ook aan de bak.
1: Ja.
0: Toen dacht ik ook, elk kind doet het lekker op zijn eigen tempo.
1: Dat is ook zo. En weet je, je hebt winnaars en verliezers. Nee. Ja, maar hij was 2 toen hij fietste. Dat was echt belachelijk. Ja,
0: zo grappig.
1: Maar ja, dan is hij is wel weer... Hij is voor, ja, kids zijn, sommigen zijn voorlijk met sommige dingen... en dan lopen ze een beetje achter met andere
0: dingen. Zeker. Oh, ik maak me ook helemaal geen zorgen.
1: Maar hij zwemt dus ook al, hè?
0: Ja, lul niet.
1: Nee, ik zweer het je. Mijn jochie is nog geen 4 jaar. Zwemt zonder bandjes, bro.
0: Maar gewoon een schoolslag doet hij al.
1: Bro, hij zwemt een schoolslag naar mij toe. Ik lieg niet. Ik ga je filmpje sturen.
0: Dat is echt zo sick.
1: Ja, het is echt debiel.
0: Hey, maar hij gaat natuurlijk naar school en dan krijg je uiteindelijk ook zwemles en zo. Maar dan kan hij, de zwemles kan hij overslaan. Ja, school niet, denk ik. Maar dat moet je wel ooit aan beginnen.
1: Ja, dat moet je wel doen, helaas.
0: Ja, ja. Ja, denk je dat jij vond het niks, school?
1: Nou, ik vind dat onze school... daar kan ik wel een boek over op doen. Wat ik van school vind. Ik vind het een verouderde methodiek die we gebruiken natuurlijk. Het stamt gewoon uit de industriële revolutie. En we zijn nooit vernieuwd daarmee. De vrije school is daarvoor wel heel tof natuurlijk. Maar nog steeds. Het is lastig.
0: Ja. Ja, goed. Laten we daar een andere keer over. Ik maak ook nog een podcast, die heet Kinderen. Dus dan kunnen we misschien...
1: Oh, daar moeten we het over hebben.
0: Dan nodig je daar wel uit. Laten we het nu over muziek hebben, want we zitten op Radio Veronica. Er is een nieuwe plaat uit. Het is een prachtige plaat vol met mooie liedjes.
1: Dankjewel.
0: Ik hoorde je allemaal... Je doet 100.000 interviews deze tijd, logisch. Want je wil die plaat verkopen. Jij zei... Nee, toch? Ja, zo werkt het.
1: Maar ik vind het ook wel leuk om te praten, hoor. Het is niet dat ik met iedereen maar gewoon de hele dag lul.
0: Nee.
1: Ik vind het leuk om met jou te praten, dus ik zit hier. Niet alleen maar om mijn plaat te slijten.
0: Nee, maar ik hoorde je bij de vrienden van 100% NL bijvoorbeeld zeggen... van, het is nu van de mensen. Ik ga niet meer zo heel veel over die liedjes zeggen... of wat je ervan moet vinden. Dat lijkt me enerzijds helemaal waar. Anderzijds, er zit zoveel liefde en zoveel emotie in deze plaat.
1: Dat het die aandacht verdient van mij nog.
0: Ja,
1: dat is ook zo.
0: Nogmaals, we zitten een beetje in hetzelfde schuitje. Mijn vader is ook overleden. 5 jaar geleden inmiddels. Hoe lang is jouw vader?
1: Mijn ook, ja.
0: Wij
1: gaan echt gelijk op de hele tijd.
0: En jij hebt zo'n mooi liedje geschreven, Photograph. En ook over het feit, en daarom begon ik ook over kinderen... hoe hij jou had gezien als vader. Dat je dat heb ik ook nooit meegemaakt.
1: Dat gaat dan precies op die manier
0: dus
1: op.
0: Dus ik zat op de fiets hier naartoe, jongen. Ja. En nu ik het er weer over heb, gewoon een kiptraan in mijn ogen. En daarom vind ik het niet eerlijk eigenlijk dat je zegt van... Oké, nu is het voor jou, Frank. Ik hou mijn handen vanaf. Want je hebt zoiets bijzonders gedaan weer.
1: Nou, dankjewel. Nou ja, dat is ook wel... het is grappig dat je die zin eruit trekt. Want dat is denk ik wel de sterkste zin van het hele album. Dat is ook wel een zin die terug blijft komen. Wat is het nou? It's a shame you've never seen... you'll never see the father I've become.
0: Ja,
1: en dat is inderdaad... Dat snijdt wel veel hout voor. Ook vooral inderdaad... Mijn vader heeft dan net mijn kids gemist, weet je wel. Ja, net als jij dus gewoon. En dan voelt het gewoon net alsof je strandde met de haven in zicht of zo, weet je wel.
0: Ja.
1: Het voelt gewoon van, jammer dat het net niet zo had kunnen zijn.
0: En je bezinkt ook van, ik weet bijna soms niet wie jij was, welke ja. man je was, alleen de verhalen van derden. Nou ja, heb ik ook ja. een beetje met mijn vader. En mijn vader leed aan Alzheimer, jouw vader had Korsakoff. Dus ja. ook een beetje vergelijkbaar.
1: Nou, zeker vergelijkbaar. Dus behalve dat het dat van mijn vader, dat is wel een grote verschil. Zelf-inflict was een eigen schuld.
0: Ja, ja.
1: Dus ja, maar het is het, volgens mij zijn de, is het ziektebeeld vrij gelijk.
0: Nou ja, daarom. En ik vind het zo knap dat je dat dan in woorden en zinnen en muziek weer kan omzetten. Hoe doe je dat?
1: Ja, nou ja, dat is een goede vraag.
0: Ja.
1: Maar ik ben er wel ontzettend blij mee dat ik het heb. Ik denk dat muziek en schrijven vooral mij wel echt een aantal keer gered heeft zelfs. Dat ik dat het mijn leven gered heeft. En ja, ervoor gezorgd heeft dat ik nog dat ik kon ventileren. Ja.
0: Ja, prachtig. Ik wilde eigenlijk natuurlijk de single van nu draaien, maar ik denk dat we gewoon Photograph moeten draaien.
1: Toch? Ja, vet
0: na,
1: idee.
0: Na dit gesprek.
1: Super gaaf.
0: Dat moet ik hem wel even opzoeken.
1: Maar rustig aan, rustig aan.
0: Heb ik nog niet klaargezet. Dus daar wil ik het heel graag met je over hebben.
1: Ja, cool.
0: En dat is ook. Misschien hebben die mensen die nog niet gehoord. Kijk, en het is ook. Ik zit helemaal te denken: het is zaterdagavond. Laten we lekker feest vieren. Maar ook dit hoort, denk ik, bij feest, toch?
1: Ja, zeker. En het is ook even een goede moment van bezinning. Om een uur of zes voordat je gewoon helemaal naar de tering gaat.
0: Douwbob. Op Radio Veronica met Photographs.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
2: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ANWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack... en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen dit weekend, bij besteding vanaf €35... krijg je 1 gratis pakje emblema extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
11: Is Radio Veronica.
12: Het station van Gerard Ekdom.
11: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
12: En nu
11: Frank van der Lende
12: met de beste.

0: Rockwell en Somebody's Watching Me op Radio Veronica. Daarvoor nog It Takes Two, Rod Stewart en Tina Turner. Douwe Bob nog steeds in de studio van Radio Veronica. Hoe is het, jongen?
1: Ja,
0: hoe is het eigenlijk met je? We zijn meteen de diepte ingedoken.
1: Dat vind ik zo lekker, man.
0: Ja, dat kan ook wel.
1: Ik hou ervan en dat kan niet met iedereen, maar met jou kan dat.
0: Ja.
1: Ik vind dat fijn. Ik ben ook wel echt een beetje allergisch voor small talk.
0: Ja, maar dat hoort wel ook heel erg bij jouw werk, denk ik.
1: Small talk?
0: Ja, als je dan zo'n rondje langs de velden maakt om je album te promoten en dan is het ook wel vaak even een grapje, quizje, dingetje.
1: Is ook. Maar het moet wel een beetje, ja, ik probeer toch altijd wel een beetje, toch? Het leven is wel te kort om oppervlakkig te blijven.
0: Zeker. Ja. Nieuwe album Outcast Town is uit. En jij hebt dat geschreven in Amerika?
1: Ik heb maar twee songs van het album zijn nog steeld geschreven.
0: Tijdens die Warchild Week hadden we elkaar aan de lijn. En toen zat jij in Amerika.
1: Ja, ik ben ook veel.
0: Maar niet hiervoor? Veel.
1: Nee.
0: Zat jij ergens anders voor in Amerika?
1: Ja, ik ben aan het schrijven voor andere artiesten.
0: Oh, ja. Niet voor weer iets nieuws of zo? Een nieuwe plaat of een nieuw project?
1: Misschien wel. Ik ben wel bezig in de States om daar misschien een album uit te gaan brengen.
0: Echt waar?
1: Een country album, ja.
0: Nee joh, nou, wat is dat? Dat is een soort sikke hype opeens. Want ik had Waylon ook een tijdje geleden hier. Die heeft een hele Amerikaanse country plaat uitgebracht.
1: Ja, die heeft een onwijze country plaat.
0: Ja, fantastisch. Ja. Ah, god, wil ik nou nog meer hier?
1: Maar wat dan? Wat is dan de hype?
0: Nou, die was ook helemaal op de country train aan het springen.
1: Oh, nee, maar dat doen wij al. Dat is wat wij zijn.
0: Ja, eigenlijk.
1: Al sinds dat ik muziek maak, is country. Het grote verschil is dat wij zijn niet op de country train gesprongen. Nee. Nederland is op de country train gesprongen. En nu wordt het zichtbaar wat wij al jaren doen.
0: Oh, dus wij zien het eigenlijk nu pas wat al heel lang in muzikantenland speelt.
1: Ik kan eigenlijk, nou, ik bedoel, ik maak al 15 jaar deze muziek. En nu de afgelopen 2-3 jaar sta ik in de hitlijsten.
0: Ja, oké, maar wat je nu bijvoorbeeld hebt, is vind ik meer een Tom Petty-achtige sound.
1: Nou, is wel echt wel Americana country, hoor.
0: Ja, is dat wel?
1: Van deze tijd.
0: Ja, ik had
1: Als je echt die old school, die hele ouderwetse country, zo'n album dat Waylon heeft gemaakt. Ja, dat is mega, mega dik. Maar dat gaat niet op de radio.
0: Nee in Nederland zeker manier.
1: Nee. Oh, ja, daar zeker. Huge. Fucking huge.
0: Sorry, jongen. Ja. Oké, maar voor welke artiesten schrijf je dan in Amerika?
1: Zeg ik niet.
0: Maar dat
1: dat kan ik wel zeggen.
0: Okay.
1: Maar ik heb met een aantal artiesten geschreven. Maar het werkt niet zo dat je dan met die grote artiesten in de ruimte zit. Je hebt gewoon, je schrijft met schrijvers. Het is daar echt nog een heel, het is daar echt gecompartimenteerd. Schrijvers zijn schrijvers en zangers zijn zangers vaak. En er is gewoon een database. En daar gaan die songs in. En die songs die worden gepitcht aan een aantal artiesten. En dan kan je in één keer kan een song wel gepitcht worden aan een grote artiest. En ja, ik heb nu wel een cut, zoals dat heet. En als je in een kamer zit waar een grote song wordt geschreven, heb je een cut van die song.
0: Oh ja.
1: En die wordt wel opgenomen door een grote artiest.
0: Echt waar?
1: Ja, maar dat kan ik nog niet zeggen.
0: Begrijp ik helemaal. Ja. Maar alleen, dus als je daar zit ook al is je bijdrage 2 akkoorden, dan ben je een cut van zo'n liedje.
1: Ja, dat ligt eraan in wat voor kamer je zit of wat die mens zit. Maar ik geloof wel, ik ben wel heel erg van, if you're in the room, dan ben je er gewoon bij.
0: Want dan heb je iets bijgedragen door iets te roepen.
1: Blijkbaar. Dat is wel zo, ja.
0: En hoe zijn ze dan bij jou gekomen? Is dat via een platenmaatschappij of heb je bevriende muzikanten?
1: Nee, je moet er gewoon heen gaan.
0: En dan ga je gewoon lullen.
1: Ja, het begint met publishers. En mijn publishers zijn dan in contact met de publishers daar. En dan kom je in een paar kamers. Maar dan op een gegeven moment, uiteindelijk moet er gewoon moet het balletje gaan rollen omdat je gewoon goed bent of niet, weet je wel. Dus dan word je van kamer naar kamer doorgestuurd eigenlijk.
0: En jij bravoure, hè? Dat ken je langer dan vandaag, de mensen ook.
1: Nou, dankjewel.
0: Hoe gaat dat dan in Amerika? Kom je dan ook wel zo binnen of ben je dan wat meer?
1: Oh man, Amerika. Ja, ik ben een trotse Europeaan, hè. Maar Amerika is wel, Amerikanen zijn wel mijn volk, wat dat betreft. Je bent gewoon, die gasten die gaan er gewoon voor, weet je wel. En ze zijn niet bang om gek te zijn en raar te doen. En misschien vinden wij ze overdreven, want dat vinden we ze vaak. Maar ja, ik vind het wel tof. Ik ga er wel goed op eigenlijk. En die bravoure die neem ik daar misschien zelfs een beetje meer.
0: Oh, omdat je denkt dat daar kan het?
1: Dat kan daar. Ja, dat kan daar. Je wordt niet, hier ben ik vaak de meest levendige van de kamer. Nou, daar moet je echt, want dan moet je een stapje bij doen.
0: Oh, wat leuk. Dus je wordt uitgedaagd daar.
1: Zeker.
0: Op heel veel vlakken.
1: Ja, op heel veel vlakken.
0: Sociaal vlak, maar ook muzikaal vlak.
1: Ja, en Engelstalig, weet je wel. Ik spreek voor een Nederlander uitzonderlijk goed Engels, maar voor een Amerikaan niet per se. Dus dat is, weet je wel, dus dat is gewoon heel tof.
0: Ik zou me kunnen voorstellen dat je daar dan een beetje onzeker van wordt.
1: Nee, want ik spreek het wel erg goed.
2: Ja, omdat je gewoon al die liedjes en al die...
1: Ja, ik ben eigenlijk tweetalig opgevoed.
2: Oh,
1: ja.
2: Oh, wat goed.
1: Ja, mijn vader was ook net pas in Nederland toen hij mij kreeg. Hè. Hij was 25 jaar in de States geweest. Mm. En altijd Amerikaanse vrienden gehad en Engelse vrienden. Dus Engels was eigenlijk de voertaal thuis.
2: Dan komt het er gewoon van heel diep, inderdaad.
1: Ja, het komt van diep. En die cultuur is gewoon een dingetje. Daarom voelt het voor mij ook... Ik heb cowboylaarzen aan, maar het voelt niet als een verkleedpartijtje wanneer ik het doe. Het voelt van, oh ja, ik heb dit aan, want ik moet dit aan hebben.
2: Dit is sowieso wel lekker, een beetje de Amerikaanse stijl, toch? Petje op en dan een tuinbroek.
1: Ik hou ervan, ja.
2: Vet.
1: Ja.
2: Welke plaat, welk liedje, want ik draai altijd 3 liedjes van artiest. Ik weet niet of ik dat van tevoren had gezegd, maar we hebben wel 1
1: leuk.
2: Gehad.
1: Dankjewel.
2: Welke vind je het meest Amerikaans? Of zeg je, dat is gewoon Welcome to Outkast staan?
1: Nou, jij zei Tom Petty, hè?
2: Ja, heel erg.
1: Had jij het net over. Ja. En dan moeten we Benny, denk ik, doen.
2: Ja?
1: Ja.
2: Oh, wat leuk. Ja, die vind ik, dat moet je er wel eventjes uitleggen. Nog, waar Benny over gaat.
1: Benny
2: vind het heel leuk, maar...
1: Dankjewel, ja. Is ook wel een van mijn favos. Benny gaat over een jochie dat in zijn achtertuin... van zijn ouderlijk huis een raket aan het bouwen is... om naar de zon toe te vliegen. En dat is natuurlijk niet echt dat hij dat aan het doen is... maar hij is een droom aan het bouwen. En een toekomst waar niemand in gelooft. En uiteindelijk zien de mensen hem vliegen. Hij vliegt weg naar de zon en ze zien hem nooit meer terug. En dat is die jongen waar niemand in geloofde.
2: Ben jij Benny?
1: Ik denk jij ook wel een beetje.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Even oranje boven, even borrelen, even sparren. Samen het WK kijken? Bij Spar scoor je alles voor jouw borrel. Van snacks tot drankjes. Zo geregeld bij jouw Spar in de buurt.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint. Boost yourself.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
7: 1 ijskoffie voor mevrouw.
6: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
9: Het is zaterdag, dus met volle bak naar Fomar. Want elke zaterdag scoor je 1 kilo melk aan yoghurt Griekse stijl voor maar €1,49.
10: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
11: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Dit WK mis je niets op SBS6. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
13: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase overleven.
12: Wordt best lastig. Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
14: Worden wel wereldkampioen.
15: Ja, tuurlijk.
12: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
16: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
17: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
18: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
19: Zonnebrandcreme?
20: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
17: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
21: Dat gevoel van kinderen die zich helemaal uitleven in de speelhallen. Terwijl jij ontspant met een drankje en live muziek. Lekker eten van het buffet en daarna wegkruipen in je comfortabele hut. Dat is het P&O Ferries gevoel. Vaar van Rotterdam naar Engeland. P&O Ferries. Vaar op jouw manier.
7: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
14: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
15: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
19: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
15: Hoe dan?
19: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
22: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws.
25: Het is 7 uur.
26: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De burgemeesters in de provincie Utrecht slaan de handen ineen. Samen komen ze met een verklaring waarin ze het geweld van gisteravond in Wijk bij Duurstede afkeuren. Relschoppers misbruikten een protest tegen een asielopvang. Ze vielen het gemeentehuis aan met vuurwerk en stoeptegels en gingen ook tekeer tegen de politie. In een supermarkt in Hillegom in de Bollestreek zijn allerlei illegale spullen gevonden die in de schappen waren verstopt. Zo lagen er volgens Omroep West zakjes nicotine tussen het schepsnoep en sigaretten tussen de chips. De spullen zijn in beslag genomen. De eigenaar van de supermarkt is op zijn vingers getikt. In de Alpen zijn binnen 24 uur zeker 7 bergbeklimmers om het leven gekomen. Eerder vandaag werd bekend dat 3 klimmers waren overleden na een val van honderden meters in de Italiaanse Alpen. Later kwamen ook nog 4 andere bergbeklimmers om het leven bij ongelukken rond de Mont Blanc en de Matterhorn. Oranje heeft voor de laatste keer getraind voordat het echt aan de bak moet op het WK. Doelman Bart Verbrugge trainde ook mee. Hij viel tijdens het oefenpotje tegen Oezbekistan geblesseerd uit, maar lijkt op tijd fit. Oranje vliegt vanavond van Kansas City naar Dallas. Daar speelt Nederland morgen de eerste WK-wedstrijd tegen Japan. Het Veronica weer van Weer Online. Het is bewolkt met tussendoor wat zon en lokaal een bui. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen is er hier en daar een bui en het wordt maximaal 19 graden.
27: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
28: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
29: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
30: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
29: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
31: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
32: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
33: Shop geweldige deals tijdens Prime Day van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
34: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
35: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
36: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
37: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
38: Give
0: get ready for the OG.
1: All y'all bitches sounding looking like me.
2: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
3: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
4: Luister.

0: Ja, daar hoop je eigenlijk een beetje op. Nog één kreet van Barry Hay, maar je moest hem... je kreeg hem van mij. Je hoort de Long Blunt Animal van het Live Naked Truth One album, The Golden Earring.
1: Radio Veronica's Live Club. Met Frank van der Lende.
0: Goedenavond allemaal. In de studio nog steeds Douwe Bob. Hallo Douwe.
2: Hey man, gezellig.
0: Album uit, hebben we vaak geroepen. Maar het is ook denk ik het allerbelangrijkste op dit moment. Muzikaal, laat ik het zo stellen. Toch? Dat hij er is?
2: Ja, zeker. Nee, het is altijd nogal een bevalling.
0: Ja, jezus. Ja, en dan weten wij natuurlijk helemaal niet wat er nog allemaal aan... Jij schrijft de liedjes en je neemt ze op. Maar dan moet het allemaal nog gedrukt worden, geperst worden.
2: Dat schijnt ook allemaal. Ja, dat wat daar allemaal mee te maken heeft... is ook inderdaad wel speciaal.
0: Op vinyl is die natuurlijk ook. Dat hoort er ook wel bij weer helemaal, toch?
2: Ja. Ja, en CD hoort er niet meer bij.
0: Nee, vind ik jammer.
2: Vind je dat jammer? Ja, ben ik het niet mee eens.
0: Nee?
2: Dat heb ik een tyfus hekel aan dat medium.
0: Hoezo?
2: Ja, ik hou niet van CD-ROMs.
0: Echt
2: niet? Ik vind het niet tof.
0: Maar jij hebt vroeger toch ook Rollercoaster Tycoon op je computer gespeeld? Dan had je een CD-rommetje voor.
2: Ja, nemen. Maar heb jij ook nog wat gespeeld op floppy? Ja, toch?
0: Ja, zeker.
2: Nou,
0: ja.
2: Dat doen we toch ook niet meer.
0: En daarna gingen we downloaden, hè, via LimeWire en zo. Ja, dat. Maar dat album is er. En uiteraard hoort daar natuurlijk ook weer veel live spelen bij.
2: Zeker.
0: Dat doe je natuurlijk nog gewoon, ja, op alle festivals en dergelijke.
2: Ja, en nu midden in de tour.
0: Nu meer in de tour.
2: Ja, we zitten in de tour. En dat gaat supergoed. We doen in het najaar een reprise tour zelfs.
0: Ja,

0: gek. Ja. Is er nog iets wat je anders bent gaan doen live met dit album?
1: Ja, zeker. Ja, we hebben echt wel... We stepped up our game gewoon. Visueel gezien is het gewoon echt wel een ander verhaal.
0: Maar wat moet ik dan voor me zien?
1: Doeken. Ja. Met waar je gewoon ook geprikkeld op wordt. Met alle zintuigen worden geprikkeld.
0: Oh, niet...
1: de reuk misschien niet.
0: Ja,
1: als je heel dichtbij staat wel misschien. Maar...
2: Aan het einde van de tour, dan ruik je wel.
1: Ja, we gaan steeds erger stinken.
0: Ja. Maar wat dan? Wat zie je? Het is niet qua boodschap, qua inhoud, politiek gezien of zo, maar gewoon qua beeld.
1: Nou, Outcast Town is een vrij politieke, is een politieke titel en een politiek nummer.
0: Waar staat dat voor dan?
1: Dat wij tegen elkaar opgezet worden.
2: Polarisatie.
1: De polarisatie, ja. En de laatste zinnen van dit nummer zijn ook wel aan een hart om de riem voor de Gazanen.
0: Oh, mooi.
1: Ja, zeker.
0: Heb je daar lang over nagedacht om je daar in de muziek over uit te spreken? Want jij spreekt je best wel uit op Instagram en gewoon
1: Ja, ik ben wel vrij. Nee. Nee, dat lijkt me dat... Mensen zeggen wel eens dat muziek en kunst hebben... Dat is op een gegeven moment de wereld ingeroepen... dat muziek geen plek is voor politiek of zo.
0: Ja,
1: en dat
0: juist.
1: Is echt de grootste bullshit ooit.
0: Precies, kijk wat Bruce Springsteen nou ook weer...
1: Ja, en Dylan toch? Wie niet eigenlijk. Ja. En je ziet gewoon door de jaren heen en alle conflicten heen... door de geschiedenis heen zie je dat alle grote kunstenaars... gewoon altijd vooraan stonden. En nou wil ik me daar totaal niet aan meten. Maar je ziet wel dat de mensen die ik idoliseer daarin... dat die altijd wel een leidende rol hadden.
0: Daarin. Ja, en je kan ook dingen agenderen natuurlijk. Ik zat laatst een documentaire van John Lennon te kijken... die toen een verzorgingshuis op de kaart heeft gezet... voor gehandicapte kinderen in New York en zo. Heeft hij een heel concert voor gegeven en zo. Dat is
1: waanzinnig.
0: Het mooiste dat je dat kan doen als muzikant.
1: Dat is toch een waanzin. Als mens, ja.
0: Als
1: muzikus, zeker. Ja, maar dat is waanzinnig, ja. Ja, ik denk dat het grootste compliment is... dat je kan krijgen als muzikant ook. Dat je soort dingen kan doen.
0: Heb je los van Welcome to Outcast Town... zitten er nog meer inhoudelijke boodschappen? Ja, we hebben het natuurlijk veel over emoties gehad. Over ouders.
1: Nee, Penny is natuurlijk dat ding dus, wat ik zei.
0: Of je overleden kindje.
1: Ja, staan ook wel veel over... Nou, het is de eerste nuchtere plaat die ik eigenlijk heb geschreven. Dus het is heel veel gaat ook wel... Nee, niet heel veel, maar een aantal dingen gaan wel... aantal nummers gaan wel over het loslaten van alcoholgebruik. Ja. En over... Een nieuw hoofdstuk in je leven.
0: Zing je dat dan letterlijk of gebruik je daar dan metaforen voor?
1: Nee, dat wordt ook wel letterlijk gezongen. Maar je probeert natuurlijk wel een beetje soort van niet dat mensen aan het luisteren zijn naar je dagboek.
0: Nee.
1: He, je moet het
0: dat
1: een
0: is
1: beetje
0: leuk eigenlijk.
1: Ja, precies. Je moet wel een beetje slimmer.
0: Ja, maar aan de andere kant hele clichématige metaforen, dat is ook niet aan jou besteed.
1: Nee, dus
0: het harde, het rauwe. Ik vind jou wel een stuk rauwer geworden nog dan vroeger. Misschien was je toen wat meer romanticus en ben je nu gewoon wat meer het is wat het is.
1: Ja. Simpeler schrijven. Dat is ook wel ouder worden. Is ook wel dat je merkt dat de... Niet het gemakkelijke, maar dat gewoon het simpele... Dat het simpele gewoon sterker is. He, je begint, dat vind ik ook heel mooi altijd als uitgangspunt. De blues zijn drie akkoorden... Weet je wel, en dat is eigenlijk het makkelijkste. En dan op een gegeven moment, daar begin je mee, op gitaar en dat zingen. En dan denk je op een gegeven moment, ja, dit is veel te makkelijk. En ik moet meer, ik moet de wereld verkennen, de muzikale wereld verkennen. En dan ben je 70 en dan sta je weer blues te spelen.
2: Ja, kun je weer terug.
1: Weet
2: ja,
1: je wel?
2: Zo
1: en dat
2: sick,
1: is fucking, dat is, vind ik zo mooi. Want dat is uiteindelijk waar de essentie is.
0: Heb jij, dat gaat natuurlijk ook heel veel over alcohol en dit album en dergelijke. Heb je drank in huis staan nog? Of is het gewoon
1: ja hoor, ik kan het nu gewoon thuis hebben ook. Ik heb dat eerste jaar niet gedaan.
0: Nee.
1: Maar ik heb nu gewoon, want ik vind het ook, ik vond het zo kloten dat mijn vrienden langskwamen en dat ik ze niet een biertje aan kon bieden. Want het is ook gewoon, ik snap het ook heel erg goed als mensen dat niet kunnen. Heel veel respect voor iedereen die dat natuurlijk niet doet en dat lastig vindt. Maar ik had daar echt moeite mee. Omdat ik me echt een slaaf voelde van mijn verslaving nog steeds. En ik dacht van, ik moet gewoon mensen een biertje kunnen serveren. Ik heb wel momenten gehad dat toen het even niet zo lekker met me ging... een paar maanden terug of zo, dat ik gewoon in een slechte vibe zit... dat ik wel even al die biertjes door de wc spoel.
0: Want dat geeft ook een soort van frustratie.
1: Dan begint dat bier wel te roepen naar je, of zo.
0: Ja, het is ook voor mij, het is wel een beloning, voelt het soms. Als ik dan eens een pittige dag heb gehad, of qua werk... of met die twee koters van me, dat ik maar aan het...
1: Het he-he-momentje, hè? Ja, dat mis ik.
0: En nu kan ik het best wel goed vinden ook in alcoholvrij bier. Dat is echt wel. Drink je dat wel, alcoholvrij bier?
1: Ook, ja. Dat drink ik wel.
0: Dat geeft nog best wel dat beloningje in je hoofd.
1: Ja, ik ben wel een kroegganger, weet je wel. Ik sta nog steeds wel graag aan de bar met gasten... en om dan Fanta te gaan drinken, vind ik ook weer zo.
0: En dan drink je alcoholvrij bier?
1: Dan denk ik een 0,0'tje, ja. En dan wel uit een normaal glas. Ja. Dus ook niet dat, want je krijgt gewoon nog wel scheve gezichten.
0: Steeds, hè? Terwijl het zoveel meer wel
1: geïmplementeerd
0: is.
1: Veel meer, maar niet in de kroegen waar ik kom.
0: Nee, jij komt echt in die Amsterdamse kroegen.
1: Ik hou een Amsterdamse kroegen, ja.
0: Ik hou ervan. Dat is toch gek dat je dan een soort van mietje bent als je dan geen bier drinkt?
1: Wij groeiden op met zo'n
0: sneeuwwitje.
1: Een tulpje.
0: Oh ja.
1: En zo'n kleintje pils.
0: Ja.
1: Dat werd een homootje pils genoemd.
0: Echt waar?
1: Ja.
0: Oh ja, dat weet ik. Oh, nee, ik dacht dat je naar een sneeuwwitje toe ging. Dat is 7-Up
1: met 7-Up erin.
0: Ja,
1: is wel helemaal not done natuurlijk.
0: Een homobiertje was dat.
1: Dat noemden ze een homootje pils.
0: Oh ja, god.
1: Ja, daar is een hoop mis mee.
0: Daar is heel veel mis mee. Maar het goed in ieder geval dat jij dat hier in het voorbeeld geeft. Dat het inderdaad ook, en ja, gewoon erover te hebben. Kom op jongens, het is alcohol. Het is
1: gaat er in principe gewoon kapot van. Ja, precies, het is niet goed voor
0: je. En je moet jezelf echt verwennen als je er goed mee om kan gaan. Maar als het niet zo is, dan moet je er gewoon mee kappen.
1: Ik mis inderdaad soms dat... dat inderdaad wat jij zegt, na zo'n drukke dag... en dan één glaasje rood bij het eten... dan is echt zo'n he-he momentje met je vrouwtje. Even
0: bijpraten.
1: Ja. Ja.
0: Muziek, Welcome to Outkast Town.
1: Dankjewel.
0: Ga ik als laatste draaien. Je gaat heel veel toeren, najaartour, dus ga je gewoon weer langs clubs... of ga je nog theaters doen, of heb je nog gekke plannen?
1: We doen clubs, we hebben wel hele gekke plannen. Maar
0: heb je niet nog één gek plan voor me? Even, dat je zegt vanavond...
1: Hele lijp ding.
0: Ik heb nou één ding weer bedacht met mijn vrienden.
1: Fuck. Nee, eigenlijk. Nou, ja. Ja.
0: Ja.
1: Nee, niet.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs ABB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
3: Nu bij Leenbakker. 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
4: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
13: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Wout en Frank.
1: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
2: En nu
1: Frank van der Lende met

Love Shack hoorde je op Radio Veronica. En daarvoor nog Inner Smile, Texas. Goedenavond allemaal. Veel muziek even, hè, dat laatste half uur, zoals je van me gewend bent. En ook actuele muziek. Tijdje geleden was ze hier nog te gast om onder andere deze tour aan te kondigen. En vanavond staat ze in Paradiso. Ik heb het over Kenny Dulfer. Samen met Bent, en ze speelt en ze doet. En uiteraard komt ook haar grootste hit voorbij. Lily Was Here.

0: nee, een teek. Met Adtap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Adtap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Adtap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Adtap. Adtap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: De Holland & Barrett dagen zijn begonnen. Dit is onze grootste sale van het jaar. Verwen jezelf met kortingen tot wel 70%. Mis het niet. Voorwaarden van toepassing.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
7: Echt serieus?
6: Oh,
7: wat een geld.
8: 18.000, potverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
11: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
12: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
13: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
11: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.

0: Inbouwloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
3: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
5: 10 tenders alsjeblieft.
6: Ja, dat is dan 8 euro.
5: Hè? 8? Oké. Okay.
7: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
8: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
9: Ah, nee hè.
10: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
9: Ja. Weer eens.
10: Nou, tof jij even.
9: Oh ja?
10: Ik heb net koffie gezet.
9: Lekker.
10: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
11: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
12: Egbert Streekt.
0: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 8 uur.
14: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De verwachte vredesdeal tussen Amerika en Iran wordt echt morgen ondertekend, zegt president Trump. Die beweert verder dat de straat van Hormuz dan meteen voor alle schepen open is. Ook bemiddelaar Pakistan zei vandaag dat er snel getekend wordt, maar Iran sluit uit dat het dit weekend al gebeurt. Op meerdere plekken in Zeeland is vandaag stilgestaan bij de slachtoffers van het ongeluk in Vogelwaarde. Voor de start van de fietstocht Ride for the Roses in Goes werd een minuut stilte gehouden. Morgenavond volgt in Axel een stille tocht. Daarbij worden de 4 omgekomen slachtoffers herdacht die werden aangereden door een auto. Een sombere dag voor een imker uit Delft, meldt Omroep West. Door brand in zijn bijenkasten zijn afgelopen nacht meer dan 100.000 bijen dood gegaan. Of het vuur is aangestoken is onduidelijk. Het is niet de eerste nare ervaring voor de imker. Jaren geleden smeten vandalen meerdere kasten vol bijen kapot op het ijs. En Max Verstappen begint morgen vanaf de 5e plek aan de Grand Prix van Barcelona. In de kwalificatie leek hij op weg naar een plek op de 2e startrij, maar in de laatste bochten verloor hij veel tijd. Verstappen zegt dat zijn Red Bull dit hele weekend al niet doet wat hij wil. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen hier en daar regen en het wordt maximaal 19 graden.
15: Nog maar heel even en dan begint het WK voetbal. Beleef het samen met onze club. Tijdens de wedstrijden van Oranje en Curaçao opent het Radio Veronica Café in Hartje Breda. Woo!

0: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
1: Pak je koffers maar vast in. Want jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het heerlijke Curaçao. Inclusief verblijf in Papagayo Beach, Curaçao.
2: Hoe?
1: Luister naar Radio Veronica en ontdek hoe jij die tropische escape kunt winnen.
0: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Dit WK mis je niets op SBSS. Met elke dag om 5 uur alle samenvattingen in het Oranje Café. De ongezouten meningen van vandaag Inside Oranje.
6: Ik denk dat ze niet eens de groepsfase overleven.
7: Dat wordt best lastig.
5: Het laatste nieuws van Noah uit Amerika. En de gezelligste nazit met de Oranje Zomer.
8: We worden wel wereldkampioen.
9: Ja, tuurlijk.
5: Beleef het WK-gevoel dagelijks vanaf 5 uur op 6.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
3: Aldi.
10: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
10: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.

0: kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice agurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
4: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
2: Hebbes.
5: Kijk op ben.nl.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
8: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
10: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
11: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
10: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
12: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
14: Dat gaan we vieren.
13: Aldi.
15: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
16: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
14: Dat gaan we vieren!
16: Aldi.
17: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
17: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
20: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee! Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: De beste muziek aller tijden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Ja! Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

Nu bij Leen Bakker. Alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Het is zaterdag, dus met volle bak naar Fomar. Want elke zaterdag scoor je 1 kilo melk en yoghurt Griekse stijl voor maar 1,49.

0: kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkortingen slechts €99 aanbetaling.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: Ik wil als Dino.
11: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
12: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je...

0: Zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
2: Boost yourself.
3: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor vier personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Radio Veronica.
6: Met het nieuws. Het is 9 uur.
7: Goedenavond, ik ben Afton van der Meijs. Mensen in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht kunnen hun eigen kraanwater weer met een gerust hart drinken. Gisteravond werd gewaarschuwd voor een bacterie en moesten mensen het water eerst koken voordat ze het gebruikten. Maar uit de test blijkt nu dat het kraanwater weer helemaal veilig is. Als uw minister Van der Brink heeft zijn steun betuigd aan de burgemeester van Wijk bij Duurstede. Daar liep een protest tegen de opvang van asielzoekers uit op geweld bij het gemeentehuis. Relschoppers gooiden met vuurwerk en stenen de ramen kapot. Ook werd de politie aangevallen. Van de 7 opgepakte verdachten zijn er 2 vrijgelaten. De naam van president Donald Trump is verwijderd van het beroemde Kennedy Center in Washington. Het gebouw is een eerbetoon aan de vermoorde president John F. Kennedy... en een rechter had gezegd, alleen het congres kan de naam aanpassen. Trump moest zijn naam binnen 2 weken weghalen en dat is nu gebeurd. En op het tennistoernooi van Rosmalen zijn nu alle finalisten bekend. Bij de mannen staat morgen de Pool Camille Majdrak en Alex de Minaur uit Australië tegenover elkaar. De vrouwenfinale in Rosmalen gaat tussen de Amerikaanse Robin Montgomery en de Tsjechische Barbara Krejcikova. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het opnieuw regenen. Morgen is er hier en daar regen en het wordt maximaal 19 graden. Komende week lopen de temperaturen langzaam op.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
10: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
14: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zekerweters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
15: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
17: Jij bent mijn kampioen.
18: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom score je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal. Luister.

0: Nee, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
8: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
9: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
8: Zo geregeld. 123 Inkt.nl.
10: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
10: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026.
13: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Moetjemas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
14: De beste muziek aller tijden.

0: 18 plus, speelbewust.
1: Ja.
2: Serieus?
3: Oh,
2: wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
0: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
8: 10 tenders, alsjeblieft.
9: Ja, dat is dan 8 euro.
8: Hè? 8? Oké. Okay.
10: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
11: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor 1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
13: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
14: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
13: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
15: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
16: Oh, wat een goal!
17: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
18: Beetje ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
19: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
20: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
21: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
22: Oh nee, een teek. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
23: Attap.
22: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
24: Goedemorgen!
25: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
26: Pas

0: die anders doe.
1: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws.
3: Het is 10:00.
5: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Inwoners van Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht hoeven hun kraanwater niet meer te koken. Voor de 200.000 mensen is het kookadvies ingetrokken nadat extra testen uitwezen dat het water veilig is. Gisteren werd gewaarschuwd voor een bacterie. Dat zorgde voor een run op flessen water in supermarkten. Zoals wel vaker spreken president Trump en Iran elkaar tegen over de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens Trump wordt morgen de verwachte vredesdeal getekend. Ook bemiddelaar Pakistan is daar optimistisch over. Maar Iran is erg voorzichtig en sluit uit dat dit weekend al de handtekeningen zijn gezet. Een terugroepactie van Jumbo. Dat waarschuwt voor het eigen merk hondenvoer waar stukjes plastic in kunnen zitten. Het gaat om het Jumbo stoofpotje met lampasta en groenten. Niet voeren aan je hond en terugbrengen naar de winkel. Dan krijg je je geld terug. En op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt met 150 levende schorpioenen in zijn koffer. Hij had de giftige dieren verstopt tussen zijn kleding. De schorpioenen zijn in beslag genomen en ondergebracht bij een opvang. De man moet maandag voor de rechter verschijnen. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht neemt de bewolking toe en komen enkele buien voor. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt dan maximaal 19 graden en aan de kust waait het stevig.

0: specialist.
1: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: De laatste keukentrends? Keukeloos heeft het.
3: De Holland & Barrett dagen zijn begonnen. Dit is onze grootste sale van het jaar. Verwen jezelf met kortingen tot wel 70%. Mis het niet. Voorwaarden van toepassing.
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
7: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
8: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
9: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
10: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
11: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
13: Het is zaterdag, dus met volle bak naar Fomar. Want elke zaterdag scoor je 1 kilo melk aan yoghurt Griekse stijl voor maar 1,49. Fomar, voor de markt. Fomar,
14: voor de markt. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
16: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.

0: bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
8: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
9: De beste muziek aller tijden.

0: with me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
2: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
4: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: 25% korting en een gratis krat op grip van Polymax montagelijm bij Bouwmaat.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
6: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor €1,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
11: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
12: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
13: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
14: Dat gaan we vieren.
15: Aldi. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
16: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
14: Dat gaan we vieren!
15: Aldi.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
0: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
18: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
19: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 11 uur.
20: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bijna 2 dagen na de explosie in een Amsterdamse sportschool zijn de bewoners van de flat ernaast weer thuis. Het is weer veilig verklaard. Het gaat om bijna 400 mensen die hun huis in de wijk Osdorp uit moesten. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Er zijn 3 verdachten opgepakt. De inzameling na het dodelijke ongeluk met een schoolklas in Zeeuws-Vlaanderen donderdag is stopgezet. De €124.000 die werd opgehaald is meer dan genoeg om de families te helpen bij de uitvaart. Bij de school is een zee van bloemen en knuffels gelegd. Morgenavond is er een stille tocht waarbij mensen in het wit moeten komen. Er zitten nog 5 mensen vast voor de rellen gisteravond in Wijk bij Duurstede. 2 zijn er vrijgelaten. Volgens de regionale omroep komen alle verdachten uit Wijk bij Duurstede zelf. Daar liep een protest tegen de opvang van asielzoekers uit op geweld. Relschoppers gooiden bij het gemeentehuis met stenen en vuurwerk. En in het zuiden van Mexico is een burgemeester doodgeschoten. Er zijn veel drugsbendes actief in dat gebied. De gouverneur van die regio denkt dat zij erachter zitten. In de afgelopen 20 jaar zijn al meer dan 100 burgemeesters in Mexico vermoord omdat ze de drugscriminaliteit wilden aanpakken. Het Veronica Weer van Weer Online. Steeds meer bewolking en een enkel buitje. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 19 graden. Aan de kust waait het dan stevig.
21: 18 plus speelbewust.
22: Ja.
23: Serieus?
22: Wat een geld.
24: 18.000. Godverdikke me.
25: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
26: Oh. Goedemorgen allemaal.
27: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
28: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
21: 18 plus speelbewust.
29: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
30: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
31: 1 ijs koffie voor mevrouw.
30: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
29: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
32: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
33: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
34: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
33: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
35: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
36: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar €5,99. En het Oranje Bierpakket, daar wisselen we de prijs naar €12,99. Gal en Gal.
35: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
37: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
38: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
37: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
38: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
39: Luister morgenmiddag vanaf 4 uur naar Wout en Frank.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout. De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
2: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.
3: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
4: Opgelost, Autotaalglas.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HVB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.

0: thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
1: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
3: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Second Life.

0: toon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: De WK-spirit begint bij Gal en Gal. Daarom scoor je al je... Oeh, tijd voor een wissel. De Mucho Mas Oranje komt erin voor maar 5,99. En het oranje bierpakket, daar wisselen we de prijs naar 12,99. Gal en Gal.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 12 uur.
9: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Het kraanwater in de omgeving van Dordrecht is weer veilig. Gisteren kregen mensen het advies om het eerst 3 minuten te koken voor ze het gebruikten. Er was een ziekmakende bacterie in gevonden. Het leek 3 dagen te duren, maar het bleef bij 1 dag. Flessenwater waren vandaag overal uitverkocht in de buurt van Dordrecht. Zo'n 400 mensen uit een flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vannacht weer thuis slapen. Het is weer veilig na de explosie bij een sportschool onder de flat 2 dagen geleden. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Er zijn inmiddels 3 verdachten opgepakt. Over de oorzaak van de explosie is nog niks bekend. De Hongaarse oud-premier Orbán blijft partijleider, ondanks dat zijn partij de verkiezingen in april verloor. Hij werd unaniem herkozen voor 1 jaar, ook omdat er geen andere kandidaten waren. In zijn dankspeech zei Orbán dat hij hoopt dat de jongere generatie het volgend jaar wel van hem overneemt. En op het WK voetbal in Amerika hebben Zwitserland en Qatar gelijk gespeeld. 1-1. De Zwitsers kwamen na een kwartier op voorsprong uit een strafschop. De keeper van Qatar voorkwam daarna erger, tot ze diep in blessuretijd gelijk maakten. Rond deze tijd begint Marokko aan de wedstrijd tegen Brazilië, waar Neymar niet meedoet door een blessure. Het Veronica Weer van Weer Online. Steeds meer bewolking en vannacht ook een enkel buitje. Morgen een mix van wolken en zon. Het wordt 19 graden. Aan de kust waait het dan stevig.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2:00.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Amsterdam-Osdorp slapen de meeste mensen weer thuis nadat ze 2 nachten geleden hun flat uit moesten na een zware explosie. De sportschool onder hun flat stortte deels in en er ontstond brand. Maar nu is alles gecontroleerd en weer veilig. De stroom is ook weer terug. Voor de explosie zijn 3 mensen aangehouden. De Duitse minister van Digitale Zaken ligt onder vuur om het gebruik van AI. Hij zou er officiële teksten mee hebben laten schrijven, volgens critici zonder ze te controleren. De minister verklaart zijn acties door te zeggen dat we AI moeten leren gebruiken en dat hij zelf daarin als minister van Digitale Zaken het goede voorbeeld wil geven. Een deal tussen Amerika en Iran is dichterbij dan ooit, maar daar is het volk in Iran het totaal niet mee eens. Ze eisen dat de buitenlandminister vertrekt en dat Iran de baas blijft in de straat van Hormuz, want dat is de zwakke plek van Amerika. President Trump wil de deal vandaag tekenen omdat hij jarig is.